0: zuiden. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Dinsdag wordt het opnieuw bewolkt met regen, vooral in het noordwesten. Later op de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog, behalve mogelijk in het noordoosten.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
4: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
5: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
6: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
7: De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
8: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.

0: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4e bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn 3e succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5.
2: Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er regen over vanuit het westen. Het wordt tussen de 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. De wind is zwak, langs de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend is het bewolkt met perioden van regen, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, met hier en daar in het oosten een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Dinsdag wordt het opnieuw bewolkt met regen, vooral in het noordwesten. Later op de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog, behalve mogelijk in het noordoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
7: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
8: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
9: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland. In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België. Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
8: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Farmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard. Het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind, aan de kust matige noordwestenwind. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen, maar later in de ochtend wordt het van het westen uit op de meeste plaatsen droog. In de middag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met matige noordwestenwind.
12: S'avonds wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Dinsdag wordt het bewolkt met regen. Temperaturen tussen 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
14: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
15: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
16: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
17: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
20: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
21: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
22: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
27: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
28: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen. Omgerekend zo'n €35 miljoen.
1: De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
2: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
3: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
5: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Egard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4e bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn 3e succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5.
0: Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind, aan de kust matige noordwestenwind. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen, maar later in de ochtend wordt het van het westen uit op de meeste plaatsen droog. In de middag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met matige noordwestenwind. 's Avonds wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Dinsdag wordt het bewolkt met regen. Temperaturen tussen 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Filchi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
12: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
13: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
14: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon.
6: Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat en skinny bikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinny bike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een schietincident zondagmiddag in Rotterdam-West. Rond 11:45 kwamen er meerdere meldingen binnen van schoten bij de Eerste Middellandstraat. Agenten troffen ter plaatse meerdere hulzen en een vuurwapen aan. De verdachte werd rond 3:00 middags op de A4 bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet en aangehouden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
14: Op de N307 bij Dronten is zondag een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder botste rond 12:00 middags achterop een personenauto. De inzittenden van de auto raakten niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie of beelden hebben om zich te melden.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
18: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
19: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
20: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
21: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
29: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84.
1: De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
22: Rechtenstudent.

0: hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten. Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4e bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de

0: 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt de regen over vanuit het westen. Het wordt tussen de 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend blijft het bewolkt met perioden van regen, maar vanuit het westen wordt het later droger. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Morgenmiddag komt de zon er af en toe door. Vooral in het oosten valt nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgenavond is het droog met af en toe bewolking en opklaringen. Dinsdag volgt opnieuw regen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
6: Een explosie aan de Hof van Zaande in Zaandam heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt, meldt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning.
5: De brand werd snel geblust.
6: Filchi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
7: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
8: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
9: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
12: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
13: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
14: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen.
15: Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
16: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
19: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
17: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
20: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
21: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iraanoorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
17: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad.
0: Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk 71 miljoen euro, 41 miljoen euro en 27 miljoen euro korting. De innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
1: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot 4,3 miljard euro, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna 16 miljard euro in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4e bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn 3e succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekt er regen over vanuit het westen. Het wordt tussen de 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Morgenochtend blijft het bewolkt met perioden van regen, maar vanuit het westen wordt het later droger. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Morgenmiddag komt de zon er af en toe door. Vooral in het oosten valt nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgenavond is het droog met af en toe bewolking en opklaringen. Dinsdag volgt opnieuw regen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee. Zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
26: Een explosie aan de Hof van Zaande in Zaandam heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt, meldt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. De brand werd snel geblust.
27: Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
28: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
29: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
30: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd?
4: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
8: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
9: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
11: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
12: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
13: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen.
0: RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
1: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
2: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
3: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
17: Pharmaconcern Organon, betaalbedrijf Adyen en uitgever Wolters Kluwer behoren tot de belangrijkste ontvangers van belastingkorting via de Innovatiebox, schrijft het Financiële Dagblad. Zij ontvingen vorig jaar respectievelijk €71 miljoen, €41 miljoen en €27 miljoen korting. De Innovatiebox verlaagt de winstbelasting op winst die met innovatieve producten is behaald. De regeling wordt bekritiseerd omdat het meeste voordeel bij een klein aantal bedrijven terechtkomt. Volgens eerder onderzoek van de krant gaat 98% van het belastingvoordeel naar de 10 belangrijkste ontvangers.
18: Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd. In de eerste helft van dit jaar daalden de investeringen met bijna 2/3 tot €4,3 miljard, het laagste niveau in 3 jaar. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender geworden door de importheffingen van president Trump. Voor de coronapandemie investeerden Duitse bedrijven gemiddeld bijna €16 miljard in de eerste helft van het jaar. Bijna 4 keer zoveel als nu. De EU en de VS sloten vorig jaar zomer een handelsakkoord met een importtarief van 15% op de meeste Europese producten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3rd keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10/100ste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als 3rde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag 4de bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind. Langs de kust matige wind uit het noordwesten. Vanochtend blijft het bewolkt met perioden van regen, maar later in de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met matige wind uit het noordwesten. Morgen opnieuw bewolkt met regen. Vooral in het noordoosten kan het lang aanhouden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid.
4: maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
7: Filshi clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
8: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
10: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
24: De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Zaterdagavond trof de politie een groep jongeren aan op fat- en skinnybikes. Een van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en bleek bij een test 120 km per uur te halen. Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt een forse bekeuring.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
28: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
29: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
30: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen.
0: Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
1: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
2: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
12: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend, goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
13: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
14: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
4: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
5: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulie veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen.
7: Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede

0: later vooral in het noordoosten. De wind trekt aan, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
3: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
4: Filshi clips. Sterilisatieimplantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
5: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
6: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem

0: zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
1: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
2: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
1: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
3: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
5: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen.
0: De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
6: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
7: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
8: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor $40 miljoen, omgerekend zo'n €35 miljoen. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 $26 miljoen op. De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
9: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
12: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen, met temperaturen tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het zuiden. Er is weinig wind, alleen langs de kust matig noordwestelijk. Vanochtend blijft het bewolkt met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droog. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Morgen wordt het eerst regenachtig, later vooral in het noordoosten. De wind trekt aan, vooral aan de kust.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
19: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee. Zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
20: filchi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat, in Engelstalige informatie, wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
21: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
22: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
26: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
27: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
28: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
29: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
0: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
0: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
4: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
0: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
5: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
6: India wil de productie van vloeibaar petroleumgas flink verhogen. Voor Indiase huishoudens is LPG een belangrijke brandstof om mee te koken. Maar de import raakte verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. De Indiase regering heeft raffinaderijen en bedrijven opgedragen alle technisch en economisch haalbare maatregelen te nemen om de productie op te voeren tot 63.810 ton per dag. Binnenlandse raffinaderijen hadden de productie al verhoogd tot 54.000 ton per dag, terwijl dat voor de Iran-oorlog nog ongeveer 36.000 ton per dag was. Voor de oorlog haalde India zo'n 90% van zijn LPG uit het Midden-Oosten.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulie veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
12: Vannacht gaat het vanaf het westen regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het noorden en oosten en naar 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind. Aan de kust is het matig noordwestelijk. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanaf het westen droger. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met matige wind uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht kan het in het westen weer gaan regenen. Morgen start bewolkt met regen vanuit het noordwesten. En ook in de middag blijft het vooral in het noordoosten nog lang nat.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
16: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
17: Filshi clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
18: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
19: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
2: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus. In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
22: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
23: In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Ongeveer 1000 brandweermensen, waaronder Franse eenheden, bestrijden de brand. De grootste brandweerinzet in de regio ooit. Minstens 16.000 hectare land is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun huizen verlaten.
24: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste 3 maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
27: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024.
0: Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
3: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
4: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
5: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
6: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons.
9: Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog twee medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
10: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3de keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het vanaf het westen regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het noorden en oosten en naar 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind. Aan de kust is het matig noordwestelijk. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanaf het westen droger. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met matige wind uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht kan het in het westen weer gaan regenen. Morgen start bewolkt met regen vanuit het noordwesten. En ook in de middag blijft het vooral in het noordoosten nog lang nat.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
28: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten.
27: Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
1: Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
2: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
17: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
22: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
23: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
24: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand.
0: De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren. In de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen bij het blussen van een natuurbrand. Het gaat om een militair van een

0: De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar had minstens 114 mensen aan boord. De slachtoffers zijn vooral bewoners van dorpen rond het meer en lokale vishandelaren. Zondag waren nog niet alle slachtoffers geïdentificeerd en worden er nog mensen vermist. De boot was volgens getuigen overbeladen en ook de weersomstandigheden droegen bij aan het ongeval. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank. Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022. Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
2: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
3: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische

0: Nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broeders-Bol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht wordt het vanaf het westen nat. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noordwesten. Vanochtend blijft het bewolkt met perioden van regen, maar vanuit het westen wordt het in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 graden in het noorden tot rond 23 graden in het zuiden. De wind blijft matig uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Morgen is het opnieuw bewolkt met regen, die vanuit het noordwesten overtrekt. Vooral in het noordoosten kan het lang nat blijven. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
7: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
8: Filshi clips. Sterilisatieimplantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
9: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
10: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing, kort voor 23 uur, is nog niet bekend.
14: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
16: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
17: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
18: Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met onopzettelijke brandstichting, maar dat kan in de loop van het onderzoek nog veranderen. Door de brand in het grensgebied met Duitsland is inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. 600 inwoners van nabijgelegen plaatsen moesten hun huizen verlaten en kunnen voorlopig nog niet terugkeren.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste 3 maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
22: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
23: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen.
1: Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
2: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
3: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
4: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Later vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Morgen overdag is het bewolkt met eerst regen, later wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgenavond komen er van het westen uit steeds meer buien.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
26: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.
27: 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
28: Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet.
10: Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
11: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
12: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
16: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko.
17: 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing kort voor 23 uur is nog niet bekend.
18: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
29: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit.
1: VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
2: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
20: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
21: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
22: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
23: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
24: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op.
0: De Luce, met een reguliere prijs van €550.000, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulie veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en oosten en 17 graden in het westen en zuiden. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het noordwesten. Later vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Morgen overdag is het bewolkt met eerst regen, later wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgenavond komen er van het westen uit steeds meer buien.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
12: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
13: Filshi clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
14: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
15: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren.
1: De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oudbokser Volodymyr Klitschko.
3: 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing, kort voor 23 uur, is nog niet bekend.
4: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
17: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
18: In de Duitse grensplaats Monschau zijn bewoners van 17 huizen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. Maximaal 30 mensen moesten onmiddellijk vertrekken. Eerder leek het vuur onder controle, maar de situatie verslechterde door de sterke en voortdurend draaiende wind. In België moesten zaterdag al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest. Een ongeziene brand in de recente geschiedenis van België.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste 3 maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
28: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
29: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad.
0: Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
5: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
6: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
7: Ferrari heeft op een liefdadigheidsveiling een op maat gemaakte elektrische auto verkocht voor 40 miljoen dollar, omgerekend zo'n 35 miljoen euro. De Ferrari Luce is daarmee de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Het vorige record stond ook op naam van Ferrari. Vorig jaar bracht een gepersonaliseerde Daytona SP3 26 miljoen dollar op. De Luce, met een reguliere prijs van 550.000 euro, is de eerste volledig elektrische auto van de sportwagenfabrikant. Na de onthulling in mei kreeg Ferrari kritiek op het ontwerp, waarna de aandelenkoers daalde.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5.
10: Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van.

0: Vatia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonaventia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonaventia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, vooral in het oosten is er kans op een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht is het eerst droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgen is het bewolkt en valt er regen. Vooral in het noordoosten kan dat lang duren. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen. Filshi clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. bij een nabijgelegen

0: volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in één keer met een derde toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oudbokser Volodymyr Klitschko. 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing, kort voor 23 uur, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland. In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud. De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank. Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022. Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend, goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt. Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië.
3: Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, vooral in het oosten is er kans op een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht is het eerst droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgen is het bewolkt en valt er regen. Vooral in het noordoosten kan dat lang duren.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
11: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt.
10: De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermanstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.
12: 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
13: Filshi-clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Navragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
14: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
15: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in één keer met een derde toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
19: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
20: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.
0: Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko.
21: 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing kort voor 23 uur is nog niet bekend.
22: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
23: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
27: De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste 3 maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
28: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
29: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was.
1: Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor $129 miljard aan terugbetalingen.
2: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
3: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK Outdoor.
7: De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, vooral in het oosten is er nog kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust en op het IJsselmeer, waar de wind matig blijft. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Het koelt af naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen trekt er regen over het land. Het wordt tussen de 18 en 22 graden met matige wind. Aan de kust tijdelijk vrij krachtig.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
16: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.
30: 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee. Zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
31: Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
32: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond.
31: Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
0: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in één keer met een derde toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
20: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
21: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oudbokser Volodymyr Klitschko.
22: 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing, kort voor 23 uur, is nog niet bekend.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
24: In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
4: De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
5: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
6: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend. Goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
7: Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam dienen een klacht in tegen het Duitse energieconcern RWE bij de reclamecodecommissie. Ze stellen dat het bedrijf misleidende reclame maakt door biomassa als klimaatneutraal te presenteren. RWE exploiteert meerdere grote elektriciteitscentrales in Nederland, waaronder een biomassacentrale in Geertruidenberg en een gedeelde kolen- en biomassacentrale in de Eemshaven. De studenten vinden dat RWE geen nuance toont in de communicatie, terwijl bij verbranding van biomassa grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. RWE zegt nog geen formele kennisgeving van de klacht te hebben ontvangen en wil binnen de geldende procedure reageren zodra de commissie contact opneemt.
8: Het Israëlische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal met 15,4% gestegen. Dat is een stuk meer dan economen hadden verwacht. De economie herstelt daarmee van een krimp in het eerste kwartaal, toen Iran raketten en drones afvuurde op Israël en bedrijven tijdelijk sloten. De export van goederen en diensten steeg met 35,2% en was de belangrijkste motor achter het herstel. De Israëlische Centrale Bank verwacht voor dit jaar een economische groei van 4%.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broeders Bol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond droog met bewolking en opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Komende nacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Morgen bewolkt met regen vanuit het noordwesten. Middagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar.
24: Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
0: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
16: Filshi-clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
17: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
18: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in één keer met een derde toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
27: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar

0: mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing, kort voor 23 uur, is nog niet bekend.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland. In Congo zijn inmiddels 2325 mensen overleden aan ebola. Dat is meer dan tijdens de vorige uitbraak tussen 2018 en 2020 en daarmee de dodelijkste uitbraak ooit in het land. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid heeft tot nu toe 4445 besmettingen bevestigd. De Verenigde Naties noemen het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit. VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher zegt dat momenteel iedere 30 minuten iemand sterft aan het virus.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord.
2: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen, blijkt uit cijfers van datadienst Klepper. Afgelopen zaterdag passeerden 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag noteerde het bedrijf geen enkele passage. Het weekend ervoor gingen nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor de oorlog ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde transporten van ruwe olie en vloeibaar gemaakt gas door de Straat van Hormuz.
0: Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen. Vooral voor meststoffen en onderhoud.
2: De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste 3 maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
1: Tientallen Nederlandse bedrijven krijgen momenteel miljoenen aan onterecht geïnde importheffingen terug van de Verenigde Staten, meldt het Algemeen Dagblad. Philips was het eerste Nederlandse bedrijf dat publiekelijk meldde 186 miljoen euro te hebben ontvangen. Naar schatting kunnen de 10 grootste Nederlandse exporteurs naar de Verenigde Staten samen meer dan 1 miljard euro terugkrijgen. De terugbetalingen volgen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in februari oordeelde dat een pakket importtarieven van president Donald Trump onwettig was. Wereldwijd zijn er per 31 juli meer dan 252.000 aanvragen ingediend, goed voor 129 miljard dollar aan terugbetalingen.
0: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar.

0: aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en kan de zon even doorbreken. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind blijft matig uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht ook droog, al kan het tegen de ochtend in het westen gaan regenen. Morgen overdag wordt het bewolkt met regen die zich vanuit het noordwesten verspreidt. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen. Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten. In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust. In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
0: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld. 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing, kort voor 23 uur, is nog niet bekend. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko.
7: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend ervoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst.
8: Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
9: Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord.
10: Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
11: De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
12: Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar aanzienlijk harder dan in voorgaande jaren, schrijft het Financiële Dagblad. De hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar elektriciteit uit België maken het lonend om de centrales vaker aan te zetten. Dit jaar was de productie met kolen al goed voor 6,9 terawattuur, evenveel als in heel 2024. Daarmee zijn de kolencentrales hard op weg om de productie in 2023 en 2025 ruim te overtreffen. De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was tijdens de gascrisis van 2022.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broeders-Bol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
15: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek.
14: Beide hebben 8 medailles, maar Broeders Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Er is weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig blijft. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Het koelt af naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen trekt er regen over het land. Het wordt tussen de 18 en 22 graden met een matige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
18: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
19: filchi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat, in Engelstalige informatie, wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
20: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
21: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022.
25: EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
26: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
27: 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing kort voor 23 uur is nog niet bekend.
28: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.
0: Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oudbokser Volodymyr Klitschko.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield is maandagochtend begonnen en duurt 11 dagen. Trump zegt niet blij te zijn met de manoeuvres vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de oefeningen duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen zijn begonnen zoals gepland.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
8: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
9: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend daarvoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
10: Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord.
11: Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
29: De Japanse economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product nam met 0,3% toe ten opzichte van de eerste 3 maanden van het jaar. Economen hadden gerekend op een groei van 0,5%. De groei werd vooral geremd door zwakke bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen. De tegenvallende cijfers kunnen gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Japanse Centrale Bank.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK Outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
14: Het is vanochtend bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon even door. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Vannacht rustig weer, al kan het aan het eind van de nacht in het westen gaan regenen. Morgen trekt regen over het land en blijft het bewolkt met 18 tot 22 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
19: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.
20: 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
21: Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
22: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
23: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldde functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
30: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld. 10 mensen zijn zondagavond gewond geraakt bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de Zuid-Franse kust bij Mandelieu-la-Napoule, vlakbij Cannes. 3 van hen raakten zwaar gewond. De 2 boten hadden in totaal 21 mensen aan boord. Hulpdiensten zoeken met duikers en een helikopter met warmtebeeldcamera naar iemand die mogelijk wordt vermist. De oorzaak van de botsing kort voor 23 uur is nog niet bekend. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. De Duitse bouwsector krijgt steeds meer problemen door de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind, belangrijk voor beton, worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Het is de 3e golf van prijsstijgingen in korte tijd, na eerdere stijgingen door de energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne en het conflict rond Iran. Leveranciers waarschuwen voor mogelijke tekorten aan materialen, zoals bitumen en natuursteen. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend ervoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.
1: Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
5: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
6: Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord.
7: Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broeders-Bol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Egard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulie veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
10: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonaventia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht ook droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgen wordt het bewolkt met regen die vanuit het noordwesten overtrekt. De temperatuur ligt dan tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
4: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
5: Filshi clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
6: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
7: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.

0: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. De grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland, meldt omroep WDR. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen geëvacueerd moesten worden. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. De brand in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare aan veengebied verwoest. Dat zijn bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand in de geschiedenis van het land. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldde functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn. 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oudbokser Volodymyr Klitschko. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Duitse bouwsector krijgt steeds meer problemen door de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind, belangrijk voor beton, worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Het is de derde golf van prijsstijgingen in korte tijd. na eerdere stijgingen door de energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne en het conflict rond Iran. Leveranciers waarschuwen voor mogelijke tekorten aan materialen, zoals bitumen en natuursteen. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend daarvoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal. Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord. Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons.
3: Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog twee medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
4: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de ochtend droger en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen zich af en blijft het droog. Vannacht droog, maar tegen de ochtend trekt er in het westen regen binnen. Morgen begint bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
8: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee. Zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in.
1: Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
9: Filshi-clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
10: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
11: In Lelystad is zaterdagavond een dode aangetroffen in een woning aan de Groene Velden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar wil nog niet zeggen waarom. Bij een nabijgelegen volkstuinencomplex stonden meerdere politieauto's en vloog een politiehelikopter rond, mogelijk op zoek naar een persoon. Die inzet was onderdeel van het onderzoek naar de overleden persoon. Volgens Omroep Flevoland was de overleden persoon een bewoner van een woonzorglocatie voor mensen met dementie.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland, meldt Omroep WDR. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen geëvacueerd moesten worden. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. De brand in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare aan veengebied verwoest. Dat zijn bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand in de geschiedenis van het land. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle.
14: De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld. Maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
15: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022.
16: EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost.
17: Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
18: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
19: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko.
20: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Duitse bouwsector krijgt steeds meer problemen door de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind, belangrijk voor beton, worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Het is de derde golf van prijsstijgingen in korte tijd, na eerdere stijgingen door de energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne en het conflict rond Iran. Leveranciers waarschuwen voor mogelijke tekorten aan materialen, zoals bitumen en natuursteen.
24: Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
25: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend daarvoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
26: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
27: Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord.
0: Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en komt de zon af en toe door. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten.
6: Vanmiddag schijnt de zon regelmatig. Vooral in het oosten valt nog een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht ook droog, maar tegen het eind van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Morgen een bewolkte dag met regen, die vanuit het noordwesten overtrekt. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken.
9: De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
10: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022.
11: EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
12: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
13: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
14: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden.
17: Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
18: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend daarvoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
19: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
20: Vakbonden en werkgevers hopen tot een polderdeal te komen, schrijft de Telegraaf. Volgens ingewijden wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van de economische groei. Een akkoord tussen de sociale partners kan de onderhandelingen met het kabinet over een sociaal akkoord mogelijk vlot trekken. Vakbonden en kabinet liggen nu nog op ramkoers over de beoogde bezuinigingen van 6,5 miljard euro op AOW, WW en WIA. Vanuit de coalitie klinkt nog skepsis over de praktische uitwerking van zo'n akkoord.
21: Landbouwers kregen in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 8,5% minder voor hun producten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral melk werd veel goedkoper, ruim 25%, terwijl eieren juist iets duurder werden. Bij plantaardige producten liepen de prijzen sterk uiteen. Aardappelen werden ruim 30% goedkoper, maar wortelen en tomaten juist veel duurder. Tegelijkertijd betaalden boeren meer voor hun inkopen, vooral voor meststoffen en onderhoud.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broeders-Bol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op de meeste plaatsen droog en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht is het eerst droog, maar tegen het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Morgen trekt regen vanuit het noordwesten over het land met temperaturen tussen de 18 en 22 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen,
20: schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
5: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.
6: 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
8: Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Navragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
9: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken.
25: De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldde functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
26: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod,
7: Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft het overlijden bevestigd aan ABC News, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Panettiere werd vooral bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde jarenlang Juliet Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Eerder dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze openhartig schreef over haar ervaringen met een postnatale depressie en verslaving. Ze had een dochter met haar voormalige verloofde, de Oekraïense oud-bokser Volodymyr Klitschko. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De AEX-index op het Damrak is maandag met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien na de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot bijna 3%. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. De AEX noteerde kort na opening 0,3% hoger op 1121,15 punten. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming.
15: Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
16: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven.

0: Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot rond de 23 graden in het zuiden. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht is het eerst droog, maar tegen de ochtend kan er in het westen regen vallen. Morgen

0: regent het vanuit het noordwesten. Met name in het noordoosten kan dat lang aanhouden. De temperatuur komt morgen uit tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
3: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
4: Filshi-clips. Sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Navragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
5: In Bentelo in Overijssel is zondagmiddag een deel van de gevel van een schuur uitgeblazen door een rookgasexplosie bij een brand. Door de klap raakte een naastgelegen schuur beschadigd. In het pand aan de Suutersweg waar de brand uitbrak is een partyservicebedrijf gevestigd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het getroffen pand is grotendeels uitgebrand en even voor 6:30 s'avonds werden de laatste brandhaarden geblust.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea zegt nauw te blijven samenwerken met de Verenigde Staten om een stevige, gezamenlijke defensiehouding te handhaven.
8: Maandag begonnen beide landen hun jaarlijkse militaire oefening, die door president Trump is teruggeschroefd. Trump zegt niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ook is hij boos dat Zuid-Korea niet wilde meedoen aan Amerikaanse sancties tegen Iran. De oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
9: Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken.
10: De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldde functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
11: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022.
12: EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
13: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De AIX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7%. En waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AIX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
16: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350
17: evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers.
18: De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden.
19: Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
20: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
21: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend ervoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht ook droog, maar tegen het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Morgen wordt het bewolkt met regen vanuit het noordwesten, vooral in de ochtend en middag. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zaandam heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
24: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt.
5: glas en puin kwamen terecht op de Heijermanstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.
6: 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
7: Filshi-clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening, die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
25: Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken.
26: De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
27: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022.
28: EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen.
10: Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in één keer met een derde toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
11: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De AIX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AIX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
16: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320... A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers.
17: De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden.
18: Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
29: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
30: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend ervoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran.
0: Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broedersbol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broedersbol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broedersbol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broedersbol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het vanaf het westen droger en breekt de zon soms door. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Komende nacht blijft het eerst droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgen is het bewolkt en regent het. Vooral in het noordoosten kan dat lang aanhouden. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
8: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee, zoals opmerkingen, aanrakingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 1400 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Bij ruim de helft van de incidenten met omstanders greep niemand in. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa zeggen jongeren vaker stil te staan bij veiligheid. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen in het donker is nog steeds laag. De helft van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen.
9: Filshi clips, sterilisatie-implantaten die op de eileiders worden geklemd, kunnen van de eileiders afglijden en ergens anders in de buik belanden. Dat schrijft Trouw. De Nederlandse verkoper Entercare informeert patiënten daar niet over, terwijl de fabrikant Femcare dat in Engelstalige informatie wel doet. Entercare is als verkoper verplicht om te zorgen dat de vertaalde informatie volledig en actueel is. Na vragen van Trouw laat het bedrijf weten dat de informatie op korte termijn wordt afgestemd op de meest recente patiëntinformatie. De fabrikant schat in dat ongeveer 25% van de clips zich uiteindelijk verplaatst, meestal zonder klachten.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd.
10: Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
11: Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken.
12: De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat melden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn.
13: 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022.
14: EU-buitenlandchef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig.
15: Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7%. En waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
27: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen.
0: Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers.
2: De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden.
3: Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
4: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
5: De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend ervoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broedersbol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broedersbol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog met af en toe opklaringen. Komende nacht blijft het droog, maar aan het eind van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Morgen is het bewolkt met regen. Vooral in het noordoosten kan het lang nat blijven. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan. En niet met de auto of bakfiets. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen. Vooral tussen 8:50 en 8:30. Ook Veilig Verkeer Nederland adviseert ouders om kinderen zo vroeg mogelijk zelf te laten fietsen. De organisatie ziet dat de fietsvaardigheid van kinderen, die vaak met de bakfiets worden gebracht, beneden peil is. Daardoor zijn ze ook minder zelfredzaam in het verkeer. In Zaandam heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool.
10: De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats.
11: Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.

0: van alle jongeren appt nu vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken. De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn. 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. EU-buitenlandschef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in één keer met een derde toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Vietnam wil het grote verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Vorig jaar werden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. Maar in 2035 moet dat zijn gedaald naar ongeveer 106 jongens per 100 meisjes. Dat staat in een conceptplan van het ministerie van Volksgezondheid. Vietnam wil strenger optreden tegen verboden geslachtsselectie voor de geboorte en wil medische instellingen scherper controleren. De regering waarschuwt dat het mannenoverschot op termijn kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, vrouwenhandel en meer gendergerelateerd geweld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AIX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,5%.

0: 6,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend daarvoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben in Birmingham voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol renden naar het goud in 3 minuten 21 en 10 honderdste. Groot-Brittannië behaalde het zilver, Italië pakte brons. Klaver nam als tweede loopster een enorme voorsprong die Saalberg wist vast te houden. Broedersbol toonde op het rechte stuk naar de finish haar bekende eindversnelling en hield de Britse Emily Newnham achter zich. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulli veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen af en blijft het droog. Vannacht blijft het ook droog, maar aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen is het bewolkt met regen vanuit het noordwesten. Later wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar in het noordoosten kan het nog lang regenen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet onlangs in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. 80% van besmette mensen heeft geen klachten. 19% krijgt griepachtige verschijnselen en 1% ontwikkelt neurologische klachten. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten met het Westnijlvirus was in 2020. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en niet met de auto of bakfiets. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Ook Veilig Verkeer Nederland adviseert ouders om kinderen zo vroeg mogelijk zelf te laten fietsen. De organisatie ziet dat de fietsvaardigheid van kinderen, die vaak met de bakfiets worden gebracht, beneden peil is. Daardoor zijn ze ook minder zelfredzaam in het verkeer. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermanstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken. De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn. 6 mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Alexander Shuvayev op de Russische berichtendienst Max. Ook raakten 4 mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind. Nu de gevechten aan het front vrijwel stil liggen, zijn de raketaanvallen van beide kanten flink opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft daardoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. EU-buitenlandchef Kaya Kallas wil dit najaar de sancties tegen Rusland fors uitbreiden. Ze zegt tegen de Duitse krant Die Welt met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne te komen. Als de EU-landen instemmen, neemt het aantal gesanctioneerde Russische personen, bedrijven en organisaties in 1 keer met 1/3 toe. Volgens Kallas hebben de bestaande Europese sancties Rusland al meer dan 1 biljoen euro gekost. Voor nieuwe sancties is de instemming van alle 27 EU-landen nodig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AIX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AIX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal. De scheepvaart door de Straat van Hormuz is afgelopen weekend afgenomen. Afgelopen zaterdag passeerden er volgens datadienst Kepler 5 schepen die grondstoffen vervoeren. Zondag werd geen enkele passage genoteerd. Het weekend ervoor gingen er nog 31 schepen door de zeestraat. Schippers lijken afwachtender na meerdere aanvallen op tankers en door de vastgelopen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de scheepvaart door de straat van Bab el-Mandeb, een alternatieve route, halveerde dit weekend door een zeeblokkade van de Houthis tegen Saoedi-Arabië.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met regen, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten nog een enkele bui. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden en rond 23 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht ook. Al kan het aan het einde van de nacht in het westen gaan regenen. Morgen wordt het bewolkt en regent het vanuit het noordwesten. Vooral in het noordoosten kan het lang aanhouden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. De persoon is niet onlangs in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. 80% van besmette mensen heeft geen klachten. 19% krijgt griepachtige verschijnselen en 1% ontwikkelt neurologische klachten. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten met het West-Nijl-virus was in 2020. In Zaandam heeft de politie 2 minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen. Tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. En voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden.
0: Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken. De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat meldde functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson mag vanaf oktober 2030 maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit ORR heeft daarvoor toestemming gegeven om de concurrentie op de internationale spoormarkt te vergroten. Tot nu toe is Eurostar de enige internationale passagierstreinmaatschappij die sinds 1994 gebruik maakt van de kanaaltunnel. Virgin Trains kreeg in oktober vorig jaar al toegang tot het internationale depot Temple Mill van Eurostar in Oost-Londen. De toegang tot het spoor loopt tot en met eind 2040. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt 19 graden. In het noorden tot ongeveer 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht is het ook droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgen wordt het bewolkt met regen vanuit het noordwesten. Vooral in het noordoosten kan het lang aanhouden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. De persoon is niet onlangs in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. 80% van besmette mensen heeft geen klachten. 19% krijgt griepachtige verschijnselen en 1% ontwikkelt neurologische klachten. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten met het West-Nijl-virus was in 2020. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap,
0: beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Een explosie heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement aan de Hof van Zaanden in Zaandam verwoest en brand veroorzaakt. De achtergevel werd door de kracht van de explosie eruit gedrukt. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat achter de woning. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning en voor bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
5: De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken. De Britse premier Andy Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als stafchef van het Witte Huis, Susie Wiles. Dat melden functionarissen aan nieuwsite Politico. Binnen de Britse regering werd gevreesd dat de telefoon van de stafchef opnieuw was gehackt. Volgens een functionaris zijn er, nadat Burnham premier werd, een paar berichten uitgewisseld, maar waren deze niet van betekenis. Vorig jaar startte de FBI een onderzoek nadat meerdere Amerikaanse politici en zakenlieden sms'jes hadden ontvangen van iemand die beweerde Trumps stafchef te zijn. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Virgin Trains van miljardair Richard Branson mag vanaf oktober 2030 maximaal 20 dagelijkse retourritten gaan verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit ORR heeft daarvoor toestemming gegeven om de concurrentie op de internationale spoormarkt te vergroten. Eurostar is sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij die door de kanaaltunnel rijdt. Voordat Virgin Trains kan beginnen, moet het bedrijf nieuwe treinen aanschaffen, toegang tot andere spoornetwerken verkrijgen en veiligheidsgoedkeuringen krijgen van het ORR en Europese autoriteiten. Ook Trenitalia France, Evolyn en Gemini Trains willen gaan concurreren met Eurostar op de routes door de kanaaltunnel. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse Belastingdienst. Hackers braken in juni en juli in bij de dienst en maakten gegevens buit van 678.000 belastingbetalers, zowel particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over belastbaar inkomen, adressen en vastgoedbezittingen. Vanaf maandag worden getroffen belastingbetalers ingelicht door de dienst. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de diefstal.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Egard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven.

0: Er veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. Vanuit het westen wordt het gaandeweg droger en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. Aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. Morgen trekt regen over het land. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen weer droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek. Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam-Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het

0: laatste stuk lopen. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen biedt waarschijnlijk verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open. Al blijven experts terughoudend, omdat de voorspelde regen nog wel moet vallen. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350... evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met perioden van regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger en kan de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Vannacht blijft het droog, maar aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur zakt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen wordt het bewolkt met regen die vanuit het noordwesten overtrekt. Het wordt tussen de 18 en 22 graden met aan de kust matige tot vrij krachtige wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek. Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen. Tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandaardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Een grote natuurbrand in het oosten van België breidt zich niet verder uit richting Duitsland. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen werden geëvacueerd. Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. Het vuur in natuurgebied De Hoge Venen heeft 3000 hectare veengebied verwoest, bijna 4200 voetbalvelden en is daarmee de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. De Belgische koning Filip bezoekt maandag de provincie Luik om de brandweerteams te ontmoeten en zich te laten informeren over de stand van zaken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en regent het af en toe. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op de meeste plaatsen droog en kan de zon even doorbreken. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, vooral in het oosten valt er nog een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht ook droog, maar tegen de ochtend komt er regen aan in het westen. Morgen wordt het bewolkt met regen. Vooral in het noordoosten kan het lang nat blijven. De temperatuur ligt dan tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek. Een 47-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
7: Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan.
0: Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd.
7: Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening, die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien na de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de BTW-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Egard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Egard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met vooral in het oosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het geleidelijk droog met bewolking en opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen begint bewolkt met regen die vanuit het noordwesten overtrekt. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, al kan het in het noordoosten nog even doorgaan. De wind draait naar het westen en kan aan de kust vrij krachtig worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek. Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. De brandweer gaat nauwer samenwerken met boeren om natuurbranden door droogte en hitte beter aan te pakken. Brandweer Nederland en LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding. Boeren kennen het landschap, beheren het dagelijks en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden. In Ommen ondersteunen agrariërs de brandweer al langer met watertransport en voertuigen. De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. De NS zet komende maand 169 extra rijtuigen in om de verwachte drukte in september aan te kunnen, schrijft het Parool. De piek wordt vooral veroorzaakt door studenten die aan het nieuwe collegejaar beginnen en de eerste weken trouw naar colleges gaan. De NS plant tussen de 3500 en 4000 ritten op de drukste dagen, tegen 3000 vorig jaar. Ook heeft de vervoerder de afgelopen maanden getest met gestandardiseerde treinlengtes, waarbij lange treinen korter en korte treinen langer zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder vergroot die maatregel de kans op een zitplaats. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
7: Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden.
8: Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens

0: januari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental staat op 54. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Volgens hen worden veel te weinig hulpmiddelen geleverd. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening, die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft

0: nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met wisselende bewolking. Er is weinig wind, behalve aan de noordelijke kust en op het IJsselmeer. Vannacht blijft het eerst droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen wordt het bewolkt en gaat het van het noordwesten uit regenen. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Maar in het noordoosten kan het nog lang regenen. De temperatuur ligt morgen tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het Nederland-Dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De vervoerder heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Van de bijna 400.000 mensen die het abonnement tussen 15 juni en 31 augustus afsloten, hebben er nog zo'n 230.000 het niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten de komende twee weken nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement gaat over in het reguliere NS Flex Dalvrij van €127,95 per maand, maar is na een maand dagelijks op te zeggen. In een woning in Heiloo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek. Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam-Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd. Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Zuid-Korea zegt nauw samen te blijven werken met de Verenigde Staten om een stevige gezamenlijke defensiehouding te handhaven. Dat meldt het kantoor van president Lee Jae-myung. Maandag begonnen de landen hun jaarlijkse meerdaagse militaire oefening, die door de Amerikaanse president Donald Trump werd teruggeschroefd. Trump zei niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt 11 dagen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten.
0: De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9 naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK-atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Egard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
2: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles,
8: 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Met name in het oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht aanvankelijk ook droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgenochtend trekt regen vanuit het noordwesten het land in. Morgenmiddag regent het eerst nog op veel plaatsen, maar in de loop van de middag wordt het van het zuiden uit droger. Alleen in het noordoosten kan het langer nat blijven. De temperatuur komt dan uit op 18 tot 22 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het Nederland-Dalvrij treinabonnement van 49 euro per maand. De vervoerder heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Van de bijna 400.000 mensen die het abonnement tussen 15 juni en 31 augustus afsloten, hebben er nog zo'n 230.000 het niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten de komende twee weken nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement gaat over in het reguliere NS Flex Dalvrij van €127,95 per maand, maar is na een maand dagelijks op te zeggen. In een woning in Heilo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek.
10: Een 47-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam-Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd. Minister Vincent Karremans roept ouders op om kinderen met de fiets naar school te laten gaan en de auto en bakfiets zoveel mogelijk te laten staan. Auto's zorgen voor drukke en onveilige situaties rond scholen, vooral tussen 8:50 en 8:30. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt dat kinderen die vaak met de bakfiets worden gebracht minder goed kunnen fietsen en minder zelfredzaam zijn. De minister bezocht maandagochtend een basisschool in Haarlem, waar binnenkort een schoolstraat komt. Daar mag rond schooltijd geen gemotoriseerd verkeer meer rijden, zodat ouders verderop moeten parkeren en het laatste stuk lopen. In Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden na een explosie bij een appartement in de nacht van zondag op maandag. De verdachten werden kort na de ontploffing in een voertuig in de buurt aangetroffen. Even na 1:30 ging het mis bij een portiekflat op het Hof van Zaande. De gevel werd verwoest en er ontstond brand, die de brandweer snel kon blussen. Er raakte niemand gewond en de meeste geëvacueerde bewoners zijn inmiddels weer thuis.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd. Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350... evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden. Duitse vakantiegangers boeken dit jaar veel minder huisjes op Nederlandse vakantieparken. Bij marktleider Landal is het aantal boekingen uit Duitsland gehalveerd, blijkt uit informatie in handen van de Gelderlander. De Oosterburen vinden Nederland te duur geworden als vakantiebestemming. Volgens Landal komt dat door de btw-verhoging voor vakantiewoningen van 9% naar 21% en door gestegen horeca- en levensonderhoudskosten. Ook Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter hebben brons gewonnen op de EK Atletiek in Birmingham. Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers eindigden als derde achter Italië en Groot-Brittannië. Vijvers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag vierde bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven. Voor Vijvers is het zijn derde succes op dit EK, na individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er twee meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als vierde in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
2: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Vooral in het oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met een matige wind uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht is het eerst droog, maar aan het einde van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen begint bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar in het noordoosten kan het nog lang regenen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.
16: Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgde een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht.
17: De NS krijgt veel vragen over de facturering van het Nederland-Dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De vervoerder heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Van de bijna 400.000 mensen die het abonnement tussen 15 juni en 31 augustus afsloten, hebben er nog zo'n 230.000 het niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten de komende 2 weken nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement gaat over in het reguliere NS Flex Dalvrij van €127,95 per maand, maar is na een maand dagelijks op te zeggen.
18: In een woning in Heiloo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen.
19: In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het West-Nijl-virus in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek.
20: Een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zaterdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein op station Amsterdam-Rai. Uit onderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een ongeval ging. De politie gaat niet uit van zelfdoding of een misdrijf. Het slachtoffer leidde een zwervend bestaan en hield zich vaker op rond het station. Door het ongeval was het treinverkeer zaterdagavond lange tijd gestremd.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september.
0: Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin.
1: Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd.
4: Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan.
6: Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied.
7: In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio.
25: Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
29: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over twee weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over twee of drie weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
2: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
3: De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien, naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
5: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers.
8: De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. Zand en grind worden schaarser en duurder, omdat schepen minder lading kunnen vervoeren. Leveringen lopen vertraging op en de transport- en materiaalkosten stijgen. Ook in Nederland ondervindt de bouw hinder van de lage waterstanden. Bouwend Nederland heeft nog geen meldingen ontvangen van vertragingen of dreigende materiaaltekorten, maar vreest dat de hinder lang kan aanhouden.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meulie veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
12: Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5. Op het EK in Birmingham won Broeders-Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen.
13: De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor.
14: De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille, omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding

0: Nieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook wat lichte buien, vooral in het oosten. Het wordt 19 graden in het noorden en rond de 23 in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Vanavond droog met bewolking en opklaringen. Vannacht blijft het eerst droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgen begint bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar in het noordoosten kan het nog lang regenen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden door het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij zei dat tijdens een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam. Bewoners wachten hem op met spandoeken, omdat ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt. Ze vroegen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en zij niet. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht. De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. In een woning in Heiloo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het Nederland-Dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De vervoerder heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Van de bijna 400.000 mensen die het abonnement tussen 15 juni en 31 augustus afsloten, hebben er nog zo'n 230.000 het niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten de komende 2 weken nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement gaat over in het reguliere NS Flex Dalvrij van €127,95 per maand, maar is na een maand dagelijks op te zeggen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen.

0: mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten, was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het West-Nijl-virus in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd. Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350... evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4de in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft Fanny Blankers-Koen gepasseerd in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beide hebben 8 medailles, maar Broeders-Bol heeft er 6 van goud en Blankers-Koen 5.
2: Op het EK in Birmingham won Broeders Bol goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 800 meter. Eerder veroverden ze 3 keer goud in München in 2022 en 2 keer goud en 1 keer brons in Rome in 2024. Daphne Schippers behaalde in haar carrière ook 8 EK-medailles. 4 keer goud, 3 keer zilver en 1 keer brons. Femke Broeders Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, maar ook een enkele lichte bui, vooral in het oosten. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Er is weinig wind, behalve aan de noordkust en op het IJsselmeer. Vannacht blijft het eerst droog, maar tegen het einde van de nacht komt er in het westen regen opzetten. De temperatuur zakt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend wordt het bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de middag klaart het geleidelijk op, behalve in het noordoosten waar het langer nat blijft. De temperatuur bereikt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden door het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht maandag een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners hem opwachten met spandoeken. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere kant niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jette heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht. De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. In een woning in Heiloo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het Nederland-Dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De vervoerder heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Van de bijna 400.000 mensen die het abonnement tussen 15 juni en 31 augustus afsloten, hebben er nog zo'n 230.000 het niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten de komende twee weken nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement gaat over in het reguliere NS Flex Dalvrij van €127,95 per maand, maar is na een maand dagelijks op te zeggen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het Westnijlvirus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het Westnijlvirus in de provincie Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd. Inwoners van de Franse gemeente Le Pauge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. In de Koerdische autonome regio in Noord-Irak is het kantoor van premier Masroor Barzani aangevallen met Iraanse drones. De drones waren geladen met explosieven, maar er vielen geen gewonden. Barzani noemt de aanval een gevaarlijke escalatie en een directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio. De Koerdische autonome regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Agard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien.
2: Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, maar vooral in het oosten valt er ook een enkele lichte bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond wordt het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht ook droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar in het noordoosten blijft het langer nat. Morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jette heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht. De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. In een woning in Heiloo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heiloo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het Nederland-Dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De vervoerder heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Van de bijna 400.000 mensen die het abonnement tussen 15 juni en 31 augustus afsloten, hebben er nog zo'n 230.000 het niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten de komende 2 weken nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement gaat over in het reguliere NS Flex Dalvrij van €127,95 per maand,
0: maar is na een maand dagelijks op te zeggen. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. De persoon is niet recent in het buitenland geweest, dus het RIVM gaat ervan uit dat de besmetting hier is opgelopen. Het virus komt voor bij vogels en wordt via de gewone huissteekmug overgedragen aan paarden en mensen. De laatste keer dat mensen in Nederland besmet raakten, was in 2020. Sanquin screent bloeddonaties nu ook op het West-Nijl-virus in de provincie Utrecht en de regio Gooi- en Vechtstreek.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten niet meer relevant is. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikanen de afspraken geschonden. De deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken loopt maandag af, maar die is volgens Iran niet meer van belang. Het memorandum voorzag in de heropening van de straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten. Iran en de VS zeiden allebei eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven, zolang de ander dit ook niet doet. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd. Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Op Sicilië is een 30-jarige Amerikaanse wandelaar omgekomen nadat hij op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied. De man raakte zwaar gewond en overleed onderweg naar het ziekenhuis in Catania. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en barstte vorige week nog uit. In de Dolomieten in Noord-Italië is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
7: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan in 2024 in Rome, toen Nederland 12 medailles behaalde. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuly veroverde 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Nederland eindigde daarmee als 4e in het landenklassement, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. Op de slotdag kwamen daar nog 2 medailles bij, op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
2: Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook wat lichte buien, vooral in het oosten. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het droog met af en toe wisseling bewolking en opklaringen. Vannacht blijft het droog, al kan het tegen de ochtend in het westen gaan regenen. Morgen begint bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droger, maar in het noordoosten kan het nog even regenen. De temperatuur ligt morgen tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der Haa prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat zei de officier van justitie maandag bij de rechtszaak in Den Haag. Justitie heeft wel voldoende bewijs dat Van der Haa Amalia wilde beroven van haar vrijheid. De man uit Uithuizen had 2 bijlen bij zich, met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. En een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Van der Haa zei dat hij psychotisch was en dacht van hogerhand de opdracht te hebben gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht. De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. In een woning in Heilo is zondagavond een dode 19-jarige vrouw aangetroffen. De politie kreeg rond 20:30 een melding van een overleden persoon aan de Nicolaas Beetsweg. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. Hij meldde zelf de dood van de vrouw. Het slachtoffer kwam uit Heerhugowaard. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil niet zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen. Iran zegt dat het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten niet meer relevant is. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikanen de afspraken geschonden. De deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken loopt maandag af, maar die is volgens Iran niet meer van belang. Het memorandum voorzag in de heropening van de Straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten. Iran en de VS zeiden allebei eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven, zolang de ander dit ook niet doet. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin.

0: Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was

0: was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten.
1: Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, maar ook enkele lichte buien, vooral in het oosten. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht blijft het droog, al kan het aan het einde van de nacht in het westen gaan regenen. Morgenochtend wordt het bewolkt met regen vanuit het noordwesten. Morgenmiddag regent het eerst op veel plaatsen, maar later wordt het droger. Alleen in het noordoosten kan het nog lang regenen. De temperatuur loopt op tot 18 à 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen. Net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der Haa prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat zei de officier van justitie maandag bij de rechtszaak in Den Haag. Justitie heeft wel voldoende bewijs dat Van der Haa Amalia wilde beroven van haar vrijheid. De man uit Uithuizen had twee bijlen bij zich, met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. En een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Van der Haa zei dat hij psychotisch was en dacht van hoger hand de opdracht te hebben gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen. De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgde een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen. Iran zegt dat het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten niet meer relevant is. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikanen de afspraken geschonden. De deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken loopt maandag af, maar die is volgens Iran niet meer van belang. Het memorandum voorzag in de heropening van de Straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten. Iran en de VS zeiden allebei eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven, zolang de ander dit ook niet doet. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd. Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel zieke huizen staan. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
8: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
9: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
10: De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien, naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
11: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
14: Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.
15: Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten.
16: Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook enkele lichte buien, vooral in het oosten. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het droog met bewolking en opklaringen. Er is weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen begint bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droger, al kan het in het noordoosten nog lang regenen. Het wordt morgen 18 tot 22 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der H. prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel heeft justitie volgens eigen zeggen voldoende bewijs dat de verdachte prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der H. was in het bezit van 2 bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De man uit Uithuizen werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Van der H. zegt dat hij psychotisch was en stemmen hoorde die hem opdracht gaven voor een missie in Polen. En dat hij ervan overtuigd was een relatie te hebben met prinses Amalia.
23: In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden.
24: De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement.
1: Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand.
2: Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen.
3: De politie maakt bekend dat een tip over het moordwapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen tijd regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit. Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.
4: Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgde een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen.
26: Iran zegt dat het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten niet meer relevant is. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikanen de afspraken geschonden. De deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken loopt maandag af, maar die is volgens Iran niet meer van belang. Het memorandum voorzag in de heropening van de Straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten. Iran en de VS zeiden allebei eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven, zolang de ander dit ook niet doet.
27: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd op dat moment het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij werd door Kremlin-supporters beschuldigd geld uit het Westen te hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Alle partijen die wel mee mogen doen aan de verkiezingen zijn pro-Kremlin.
28: Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag.
0: Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd.
7: Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld bij zijn bezoek aan de door natuurbranden getroffen regio. Ongeveer 200 mensen verzamelden zich voor het gemeentehuis en joelden, floten en riepen leuzen. Er is veel woede over de aanpak van de branden in de Gironde eind juli en begin augustus. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap Ferret, waar veel chique huizen staan.
8: Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grote brand in de Hoge Venen in België. Het is de grootste natuurbrand ooit voor het land. Er is ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Ook Nederland helpt met één Chinook-helikopter. Een tweede heeft sinds zondagavond pech. Daarnaast zijn sinds het weekend twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar.
12: Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
13: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
14: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
29: De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7%
15: en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
16: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is, met ongeveer 9.000 werknemers.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als slotloopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en drong aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de derde keer goud winnen. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
19: Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.
20: Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo.
21: De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten.
22: Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
1: Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook lichte buien, vooral in het oosten. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en ongeveer 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond droog met afwisselende bewolking en opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht blijft het droog, maar tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen wordt het bewolkt met regen vanuit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, behalve in het noordoosten. De temperatuur ligt tussen 18 en 22 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der Haa prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie voldoende bewijs dat de man uit Uithuizen prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreiging had geschreeuwd. De man verklaarde maandag voor de rechtbank dat hij psychotisch was en dacht dat hij van hoger hand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Gedragsdeskundigen adviseren TBS met voorwaarden, maar Van der Haa hoopt op een zorgmachtiging voor behandeling in een GGZ-instelling.
4: De politie heeft bekendgemaakt dat een tip over het wapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen periode regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit te zijn. Het AD meldt dat de tipgever de in februari vorig jaar in Mexico doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebben is. Maar de politie wil dat niet bevestigen.
5: In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden.
6: De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand.
25: Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen.
26: Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar
25: en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
8: Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 8:45 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend.
9: De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen.
25: Iran zegt dat het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten niet meer relevant is. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikanen de afspraken geschonden. De deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken loopt maandag af, maar die is volgens Iran niet meer van belang. Het memorandum voorzag in de heropening van de straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten. Iran en de VS zeiden allebei eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven, zolang de ander dit ook niet doet. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of in de open lucht. Het dodental door de aardbeving, met een kracht van 7,7, staat op 68. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het leger levert met vliegtuigen en helikopters hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Maar inwoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen worden geleverd.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
10: Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
12: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
13: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
14: De AIX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AIX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt.
15: Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking die zorgde voor productieverstoringen bij de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen. De werknemers liggen overhoop met Airbus over hoger salaris, thuiswerkregelingen en vakantieplanningen. Airbus heeft in Spanje ruim 14.000 werknemers op 8 locaties, waarvan de grootste de Getafe-fabriek bij Madrid is met ongeveer 9.000 werknemers.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft met de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham. De Nederlandse topatleten voelden zich niet helemaal in control tijdens de finale. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar. Als sloploopster begon ze met ruime voorsprong, maar de Britse Emily Newnham liep het gat dicht en dron aan. De laatste meters kon Broeders-Bol gecontroleerd van haar weglopen en voor de 3e keer goud winnen.
18: De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.

0: ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trepi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten. Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komen ook enkele lichte buien voor. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het vrijwel overal droog met bewolking en opklaringen. Vannacht gaat het in de loop van de nacht regenen vanuit het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt dan uit tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der Haa prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie voldoende bewijs dat de man uit Uithuizen prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man verklaarde maandag voor de rechtbank dat hij psychotisch was en dacht dat hij van hoger hand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Gedragsdeskundigen adviseren TBS met voorwaarden, maar Van der Haa hoopt op een zorgmachtiging voor behandeling in een GGZ-instelling. De politie heeft bekendgemaakt dat een tip over het wapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen periode regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit te zijn. Het AD meldt dat de tipgever de in februari vorig jaar in Mexico doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebben is. Maar de politie wil dat niet bevestigen.
7: In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden.
8: De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van 49.

0: €40 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaanse doelstellingen. Finland bevestigt dat het vragen heeft gekregen over onder meer Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. Dit gebeurt terwijl de VS overwegen of en waar ze beschermende troepen uit Europa willen weghalen. President Alexander Stubb zegt dat Finland te zijner tijd zal antwoorden en ziet de vragenlijst niet als druk. De VS kondigde in juni aan te gaan evalueren waar ze nog militairen willen legeren. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 9:15 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute, die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen. Iran zegt dat het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten niet meer relevant is. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Amerikanen de afspraken geschonden. De deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken loopt maandag af, maar die is volgens Iran niet meer van belang. Het memorandum voorzag in de heropening van de Straat van Hormuz, maar die werd al snel weer gesloten. Iran en de VS zeiden allebei eerder dat ze geen reden zien om het akkoord na te leven, zolang de ander dit ook niet doet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Amerikaanse tech- en chipbedrijven gingen maandag overwegend omhoog op de beurs in New York. Positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic zorgen voor optimisme in de sector. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, heeft volgens Bloomberg de omzet in het tweede kwartaal fors zien groeien tot bijna $12 miljard. Reuters meldt dat Anthropic voor 2028 rekent op een omzet van $190 tot $200 miljard. De algehele stemming op Wall Street blijft voorzichtig na de verliesbeurt van vrijdag. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. De AEX-index op het Damrak is maandagochtend met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien naar de koersverliezen op vrijdag. ASMI, BESI en ASML wonnen tot 2,7% en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1120,81 punten. Beleggers wachten op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran maandag officieel afloopt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eegard zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten. Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook enkele lichte buien. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. In de middag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt dan tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der Haa prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie voldoende bewijs dat de man uit Uithuizen prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man verklaarde maandag voor de rechtbank dat hij psychotisch was en dacht dat hij van hoger hand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Gedragsdeskundigen adviseren TBS met voorwaarden, maar Van der Haa hoopt op een zorgmachtiging voor behandeling in een GGZ-instelling. De politie heeft bekendgemaakt dat een tip over het wapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen periode regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit te zijn. Het AD meldt dat de tipgever de in februari vorig jaar in Mexico doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebben is. Maar de politie wil dat niet bevestigen. In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen. Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaanse doelstellingen. Finland bevestigt dat het vragen heeft gekregen over onder meer Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. Dit gebeurt terwijl de VS overwegen of en waar ze beschermende troepen uit Europa willen weghalen. President Alexander Stubb zegt dat Finland te zijner tijd zal antwoorden en ziet de vragenlijst niet als druk. De VS kondigde in juni aan te gaan evalueren waar ze nog militairen willen legeren. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 9:15 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan. Maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
7: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
8: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
11: Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France.
2: Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Twee meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten. Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komen ook enkele lichte buien voorbij. Het wordt 19 graden in het noorden tot rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. In de middag blijft het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der H. prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie voldoende bewijs dat de man uit Uithuizen prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der H. werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man verklaarde maandag voor de rechtbank dat hij psychotisch was en dacht dat hij van hoger hand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Gedragsdeskundigen adviseren TBS met voorwaarden, maar Van der H. hoopt op een zorgmachtiging voor behandeling in een GGZ-instelling.
16: De politie heeft bekendgemaakt dat een tip over het wapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen periode regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden.
17: Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit te zijn. Het AD meldt dat de tipgever de in februari vorig jaar in Mexico doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebben is. Maar de politie wil dat niet bevestigen.
18: In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden.
19: De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand.
20: Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen.
21: Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber, die 6 augustus overleed op 82-jarige leeftijd. Veel fans brachten witte rozen mee en lieten brieven achter bij de met bloemen overladen kist. Faber brak halverwege de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde later in bekende films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Collega-acteurs zoals Danny de Munk, die als kind met Faber speelde in Siske de Rat, herinneren hem als een kleurrijk en positief persoon. Na de openbare dienst volgt een besloten afscheid, waarna Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet wordt gebracht.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest. Wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
25: De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaanse doelstellingen. Finland bevestigt dat het vragen heeft gekregen over onder meer Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. Dit gebeurt terwijl de VS overwegen of en waar ze beschermende troepen uit Europa willen weghalen. President Alexander Stubb zegt dat Finland te zijner tijd zal antwoorden en ziet de vragenlijst niet als druk. De VS kondigde in juni aan te gaan evalueren waar ze nog militairen willen legeren. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 8:45 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. Vijf incidenten op één avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih
25: zijn dit weekend twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
1: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over twee weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over twee of drie weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
5: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettemannen hebben brons gewonnen op de 4x400 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Het is de eerste medaille voor Nederland op dit onderdeel bij een EK outdoor. De 37-jarige Limarvin Bonavacia krijgt ook een medaille omdat hij vrijdag in de series liep. Bonavacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Derde loper Terence Eckhart zegt dat Bonavacia en hij 11 jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter. En dat Bonavacia heel veel heeft betekend voor de 400 meter in Nederland.
8: Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia.
9: Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo.
26: De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Twee meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten.
27: Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
28: Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal.
26: De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komen ook enkele lichte buien voor. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het eerst droog, maar in de loop van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. In de middag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt dan tussen de 18 en 22 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der Ha prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie voldoende bewijs dat de man uit Uithuizen prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man verklaarde maandag voor de rechtbank dat hij psychotisch was en dacht dat hij van hoger hand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Gedragsdeskundigen adviseren TBS met voorwaarden, maar Van der Ha hoopt op een zorgmachtiging voor behandeling in een GGZ-instelling.
14: De politie heeft bekendgemaakt dat een tip over het wapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen periode regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit te zijn. Het AD meldt dat de tipgever de in februari vorig jaar in Mexico doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebben is. Maar de politie wil dat niet bevestigen.
28: In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden.
29: De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand.
30: Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jette heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen.
0: Honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest. Wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaanse doelstellingen. Finland bevestigt dat het vragen heeft gekregen over onder meer Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. Dit gebeurt terwijl de VS overwegen of en waar ze beschermende troepen uit Europa willen weghalen. President Alexander Stubb zegt dat Finland te zijner tijd zal antwoorden en ziet de vragenlijst niet als druk. De VS kondigde in juni aan te gaan evalueren waar ze nog militairen willen legeren. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 9:15 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute, die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanvraag.

0: aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker. Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 5e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen en ziet dat de Nederlandse atletiek duurzaam blijft groeien. Hij beschouwt de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Volgens Warners laten de prestaties zien dat atleten met de juiste begeleiding stappen blijven zetten. Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. De wielerploeg van Picnic PostNL doet vanaf zaterdag met 8 renners mee aan de Ronde van Spanje. 3 Nederlanders zijn geselecteerd: Timo de Jong, Gijs Leemrijze en Timo Rozen. Ze worden vergezeld door renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook enkele lichte buien. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond blijft het vrijwel overal droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Morgenmiddag blijft het bewolkt met her en der nog wat lichte regen. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A15 richting Rotterdam is maandagavond vanaf Papendrecht dicht na een ongeluk. 2 voertuigen botsten op elkaar. 1 daarvan sloeg over de kop. Een persoon raakte gewond en andere inzittenden worden ter plekke nagekeken. Rijkswaterstaat vermoedt dat de afhandeling nog tot begin van de avond duurt. Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via de A12 en A20 richting Den Haag. De politie heeft bekendgemaakt dat een tip over het wapen bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt, waar de politie de afgelopen periode regelmatig heeft gezocht. De politie deelt deze informatie om te voorkomen dat speculaties tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden en bleek niet het eigenlijke doelwit te zijn. Het AD meldt dat de tipgever de in februari vorig jaar in Mexico doodgeschoten drugscrimineel Marco Ebben is. Maar de politie wil dat niet bevestigen. Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat Anne Romke van der H. prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie voldoende bewijs dat de man uit Uithuizen prinses Amalia wilde beroven van haar vrijheid. Van der H. werd in januari aangehouden nadat hij op het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man verklaarde maandag voor de rechtbank dat hij psychotisch was en dacht dat hij van hoger hand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Gedragsdeskundigen adviseren TBS met voorwaarden, maar Van der H. hoopt op een zorgmachtiging voor behandeling in een GGZ-instelling. In het zuiden van het land en rond Utrecht rijden minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen, net als tussen Breda en Tilburg. Ook tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht is het treinverkeer flink beperkt. Door werkzaamheden elders op het spoor is omreizen lastig. De NS verwacht dat de treinen vanaf 4:30 vanmiddag weer volgens schema rijden. De NS krijgt veel vragen over de facturering van het goedkope Nederland dalvrij treinabonnement van €49 per maand. De spoorwegmaatschappij heeft een speciale website opgezet om vragen te beantwoorden en waarschuwde reizigers vorige week voor het aflopen van de korting. Nog ruim de helft van de bijna 400.000 mensen die het abonnement hadden afgesloten, heeft het nog niet opgezegd. Ongeveer 210.000 mensen moeten nog een handeling verrichten voor hun abonnement. Het abonnement is na een maand dagelijks op te zeggen en gaat anders over in het reguliere NS Flex dalvrij abonnement van €127,95 per maand. Premier Rob Jetten begrijpt dat inwoners van het Groningse aardbevingsgebied cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen. Hij bracht een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam, waar bewoners met spandoeken demonstreren. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt en vragen zich af waarom de ene kant van de straat wel wordt gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. In Zeerijp zit het dorp midden in de herstelfase, waarbij de verwachting is dat het laatste huis in 2034 klaar is. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de demonstrerende bewoners in gesprek gaat om onduidelijkheden weg te nemen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
6: Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 8:45 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend.
7: Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
8: De Verenigde Staten dreigen Oman kapot te bombarderen als het land in de weg staat bij het conflict met Iran in de Straat van Hormuz. Dat zegt president Trump tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat Iran de witte vlag moet hijsen en dat Amerika doorgaat met economische druk via een blokkade. Maandag verloopt een eerder afgesproken memorandum dat 60 dagen de tijd gaf voor verdere gesprekken over een einde aan de oorlog. De onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
11: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
12: Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar.
13: Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
14: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart.
15: Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
16: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. De 29-jarige Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij vorige maand opliep bij een valpartij in de 15e etappe van de Tour de France. Door die blessure is de start van zijn training vertraagd. Vingegaard richt zich nu op een optimale voorbereiding voor het seizoen 2027. Dit jaar won de tweevoudig toerwinnaar Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo.
19: Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
20: Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen.
21: De wielerploeg van Picnic PostNL doet vanaf zaterdag met 8 renners mee aan de Ronde van Spanje. 3 Nederlanders zijn geselecteerd: Timo de Jong, Gijs Leemrijzen en Timo Rozen. Ze worden vergezeld door renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september.
22: De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, maar ook een enkele lichte bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het eerst nog droog, maar in de loop van de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later op de dag blijft het bewolkt met plaatselijk nog wat lichte regen. De wind draait naar het westen en kan aan de kust vrij krachtig worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: De politie heeft een 34-jarige vrouw uit Nistelrode aangehouden die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag. Na verhoor is ze weer vrijgelaten, maar dat betekent niet dat ze niet meer verdacht is. Bij het ongeval kwamen een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven. 6 anderen raakten gewond. In totaal waren 4 auto's betrokken bij het ongeval. Dat gebeurde in de staart van een file door tractoren die naar een boerenprotest in Den Bosch reden. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.
5: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 3 noodpompen in Muiden aangezet om zoet water uit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de langdurige droogte staat het water in het Markermeer en IJsselmeer lager dan normaal, waardoor er zonder de pompen niet genoeg zoet water naar landbouw- en natuurgebieden stroomt. De pompen bij het Muiderslot pompen ongeveer 6000 liter water per seconde, genoeg om een Olympisch zwembad binnen 7 minuten te vullen. Waterschap Vallei en Veluwe voert vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert boeren hun landbouwgrond niet onder water te zetten.
6: Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Gilze-Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België.
26: De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. 3 motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500.
27: Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij 2 bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde Van der Ha in een psychose en dacht hij van hoger hand de opdracht te hebben gekregen om met Amalia te gaan survivalen in Polen. Deskundigen stellen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is voor de voorbereidingshandelingen.
28: De A15 richting Rotterdam is tijdens de maandagavondspits vanaf Papendrecht dicht door een ongeluk. 2 voertuigen botsten op elkaar. 1 daarvan sloeg over de kop. Een persoon raakte gewond en andere inzittenden worden ter plekke nagekeken. Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling nog tot begin van de avond duurt, omdat er onder meer veel olie op het wegdek ligt.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
4: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. De anti-oorlogspartij had hoger beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak. De kleine nationalistische partij Rodina had een zaak aangespannen en beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Yabloko ontkent dat en zegt namens miljoenen Russen te spreken die een einde aan de oorlog willen. De partij is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
8: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
7: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
8: Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 8:45 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend.
7: Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is.
10: De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan. Maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
11: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
12: Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar.
13: Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
14: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
15: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040. Ook Trenitalia France en Gemini Trains willen vanaf 2029 gaan concurreren met Eurostar, dat sinds 1994 de enige internationale passagierstreinmaatschappij is die gebruik maakt van de kanaaltunnel. Startup Evolyn wil ook verbindingen tussen Londen en het vasteland van Europa aanbieden. De openstelling van de lijn voor concurrentie zou de ticketprijzen kunnen drukken, die vaak duurder zijn dan vliegtickets voor een vlucht van Parijs naar Londen.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo.
18: Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers.
19: Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami.
0: Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twicht al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijsen en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er komen ook enkele lichte buien voorbij. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het eerst nog droog, maar later in de nacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen is het bewolkt met vooral in de ochtend op veel plaatsen regen. In de middag zijn er nog wat lichte buien mogelijk. Het wordt tussen de 18 en 22 graden met een matige wind uit het westen, aan de kust soms vrij krachtig.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij 2 bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde Van der Ha in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. 3 motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500. De politie heeft een 34-jarige vrouw uit Nistelrode aangehouden die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag. Na verhoor is ze weer vrijgelaten, maar dat betekent niet dat ze niet meer verdacht is. Bij het ongeval kwamen een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven.
4: 6 anderen raakten gewond. In totaal waren 4 auto's betrokken bij het ongeval. Dat gebeurde in de staart van een file door tractoren die naar een boerenprotest in Den Bosch reden. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.
6: Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Geelse Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 3 noodpompen in Muiden aangezet om zoet water uit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de langdurige droogte staat het water in het Markermeer en IJsselmeer lager dan normaal, waardoor er zonder de pompen niet genoeg zoet water naar landbouw- en natuurgebieden stroomt. De pompen bij het Muiderslot pompen ongeveer 6000 liter water per seconde, genoeg om een Olympisch zwembad binnen 7 minuten te vullen. Waterschap Vallei en Veluwe voert vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert boeren hun landbouwgrond niet onder water te zetten.
7: De A15 richting Rotterdam is tijdens de maandagavondspits vanaf Papendrecht dicht door een ongeluk. 2 voertuigen botsten op elkaar. Eén daarvan sloeg over de kop. Een persoon raakte gewond en andere inzittenden worden ter plekke nagekeken. Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling nog tot begin van de avond duurt, omdat er onder meer veel olie op het wegdek ligt.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
25: De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
26: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
27: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
8: Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 9:15 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute, die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend.
9: Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobit is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
14: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
15: Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar.
28: Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat.
29: De regen van de afgelopen dagen biedt verlichting voor de binnenvaart. Door de verwachte neerslag stijgen de waterstanden, waardoor schippers aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. Het waterpeil bij Kaup in de Rijn stijgt naar verwachting tot zo'n 50 centimeter en over 2 weken mogelijk tot 80 centimeter. Een schip dat nu voor 15% volgeladen is, kan dan zo'n 40% meenemen. De gesloten sluizen bij Eefde kunnen mogelijk over 2 of 3 weken weer open, al blijft de situatie onzeker.
0: Virgin Trains van de Britse miljardair Richard Branson heeft toestemming gekregen om maximaal 20 nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. De Britse spoorwegautoriteit, ORR, wil met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt vergroten. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040.

0: Tot slot het sportnieuws. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twicht al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijsen en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag af en toe zon, maar ook kans op een lichte bui. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vannacht blijft het eerst droog, maar later in de nacht gaat het in het westen regenen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen en temperaturen tussen de 18 en 22 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij 2 bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde van der Ha in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia.

0: Italia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. 3 motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500. De politie heeft een 34-jarige vrouw uit Nistelrode aangehouden die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag. Na verhoor is ze weer vrijgelaten, maar dat betekent niet dat ze niet meer verdacht is. Bij het ongeval kwamen een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven. 6 anderen raakten gewond. In totaal waren 4 auto's betrokken bij het ongeval. Dat gebeurde in de staart van een file door tractoren die naar een boerenprotest in Den Bosch reden. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Gilze-Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 3 noodpompen in Muiden aangezet om zoet water uit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de langdurige droogte staat het water in het Markermeer en IJsselmeer lager dan normaal, waardoor er zonder de pompen niet genoeg zoet water naar landbouw- en natuurgebieden stroomt. De pompen bij het Muiderslot pompen ongeveer 6000 liter water per seconde, genoeg om een Olympisch zwembad binnen 7 minuten te vullen. Waterschap Vallei en Veluwe voert vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert boeren hun landbouwgrond niet onder water te zetten. De A15 richting Rotterdam is tijdens de maandagavondspits vanaf Papendrecht dicht door een ongeluk. 2 voertuigen botsten op elkaar. Eén daarvan sloeg over de kop. Een persoon raakte gewond en andere inzittenden worden ter plekke nagekeken. Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling nog tot begin van de avond duurt, omdat er onder meer veel olie op het wegdek ligt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Dat melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza. De ene werkgroep gaat over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas, de andere over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en zei opnieuw dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
2: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Vijf piloten zijn vrijdagavond en nacht gehinderd door laserstralen, vlak voor hun landing op Brussels Airport. De incidenten gebeurden tussen 8:45 s'avonds en 3:15 s'nachts, ter hoogte van de Belgische gemeente Dilbeek. Luchtverkeersleider Skies bevestigt de incidenten. 5 incidenten op 1 avond is opvallend veel. De politie zoekt getuigen en roept buurtbewoners op waakzaam te zijn. Of er een verband is met de nieuwe landingsroute die voor veel geluidshinder zorgt in Dilbeek, is niet bekend.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Wereldwijd zorgde een sterke omzetverwachting van AI-bedrijf Anthropic voor optimisme in de chipsector. Beleggers hielden zich voorzichtig vanwege ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de midcap-index daalde met 0,7%.
0: De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
2: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna 12 miljard dollar. En rekent voor 2028 op een omzet van 190 tot 200 miljard dollar. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobit is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan. Maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn dit weekend 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een medewerker van het staalbedrijf en een medewerker van een aannemersbedrijf. 13 anderen raakten gewond. De belangrijkste installaties voor energie- en hoogoverproductie zijn beschadigd, waardoor de fabriek gedeeltelijk is stilgelegd. Deskundigen onderzoeken hoe lang het duurt voordat de productie weer kan worden hervat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Cagliari-aanvaller Yael Trippi ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Sassari. Volgens Italiaanse media was de 20-jarige Fransman afgelopen weekend betrokken bij een ongeluk in een zwembad. De club staat in contact met de medische staf en de familie en volgt zijn toestand nauwlettend. Persbureau ANSA meldt dat Trippi niet kan zwemmen en per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrijdag speelde hij nog mee in het bekerduel tegen Arezzo. Het slotweekeinde van de WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is uitverkocht. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. De WK roeien vinden plaats van 24 tot en met 30 augustus in het Amsterdamse Bos. Er doen circa 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. De organisatie verwacht bij het hele toernooi 40.000 bezoekers. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiekunie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twicht al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijsen en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio.
2: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, maar ook enkele lichte buien. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en rond de 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond afwisselend bewolkt en opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. Vannacht eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met regen op veel plaatsen. In de middag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park, vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij twee bijlen bij zich met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde Van der Haa in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Drie motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500. De politie heeft een 34-jarige vrouw uit Nistelrode aangehouden die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag. Na verhoor is ze weer vrijgelaten, maar dat betekent niet dat ze niet meer verdacht is. Bij het ongeval kwamen een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven. Zes anderen raakten gewond. In totaal waren vier auto's betrokken bij het ongeval. Dat gebeurde in de staart van een file door tractoren die naar een boerenprotest in Den Bosch reden. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Gilze-Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Dat melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza. De ene werkgroep gaat over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas, de andere over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en zei opnieuw dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
3: En nu het economisch nieuws. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. Nederlandse wijnboeren zijn op weg naar mogelijk de beste oogst ooit. Aan het begin van het seizoen was er voldoende neerslag voor de groei van de druiven. Waarna het hoge aantal zonuren en de droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Volgens de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten is het tot nog toe veelbelovend in de meeste gevallen. De oogst begint over ongeveer 4 weken. Het blijft afwachten of het weer gunstig blijft. Want te veel regen kan de druiven nog problemen geven. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twict al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam.
4: De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijse en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Feyenoord heeft maandag een besloten oefenwedstrijd verloren van KVC Westerlo. Het duel op Varkenoord eindigde in 2-1 voor de Belgische club, die nu 16e staat in de Belgische competitie. Shaquille van Persie maakte het enige doelpunt voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikte de wedstrijd vooral om spelers speeltijd te geven die tot nu toe weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook een paar lichte buien. Het wordt tussen de 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het droog met bewolking en opklaringen. Vannacht trekt in de loop van de nacht regen binnen vanuit het westen. Het koelt af naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. In de middag blijft het bewolkt met her en der wat lichte regen. De temperatuur ligt dan tussen de 18 en 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park, vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij twee bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde van der Haa in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Drie motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500. Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Gilze-Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Dat melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza. De ene werkgroep gaat over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas, de andere over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en zei opnieuw dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5 en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Apple past de regels aan voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars voor gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft de Duitse mededingingsautoriteit bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. De autoriteiten concludeerden dat Apple zijn eigen apps gunstigere toestemmingsverzoeken gaf dan die van externe ontwikkelaars. Apple moet de toestemmingsvensters opnieuw ontwerpen om ontmoedigende taal te verwijderen en neutraal te maken. De aanpassingen moeten binnen 4 maanden zijn doorgevoerd en gelden voor 7 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Sergio Busquets keert terug bij FC Barcelona als assistenttrainer van het tweede elftal. De 38-jarige Busquets stopte eind vorig jaar als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij 15 jaar in het eerste elftal van Barcelona. Met de Catalaanse club won hij onder meer 9 landstitels en 3 keer de Champions League. Als international werd Busquets in 2010 wereldkampioen met Spanje en in 2012 Europees kampioen. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4de in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twicht al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijsen en Timo Rozen zijn geselecteerd, samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Feyenoord heeft maandag een besloten oefenwedstrijd verloren van KVC Westerlo. Het duel op Varkenoord eindigde in 2-1 voor de Belgische club, die nu 16e staat in de Belgische competitie. Shaquille van Persie maakte het enige doelpunt voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikte de wedstrijd vooral om spelers speeltijd te geven die tot nu toe weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het zuidwesten af en toe zonnig en droog. In het noordoosten blijft het half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui. Er staat weinig wind, behalve aan de noordelijke kust en op het IJsselmeer, waar het matig waait uit het noordwesten. Vannacht begint het droog, maar later trekt vanuit het westen regen binnen.
13: Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend regent het op veel plaatsen. In de middag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust soms vrij krachtig. 'S Avonds nog veel wolken met een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park, vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der H. uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij twee bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde van der H. in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Drie motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500. Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Geelse Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Dat melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza. De ene werkgroep gaat over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas, de andere over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en zei opnieuw dat Hamas eerst volledig

0: Diabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
1: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Diabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Diabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
2: Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern AVB neemt maatregelen na onrust onder boeren over de fors gedaalde aardappelprijs. Het bedrijf betaalt dit jaar 65 euro per ton aardappelen, bijna de helft minder dan vorig jaar. Topman David Fausert erkent dat telers terecht emotie hebben getoond. AVB wijst op een overvolle aardappelmarkt, een goede oogst en geopolitieke en economische ontwikkelingen. De aardappelen van de coöperatieve leden worden verwerkt tot ingrediënten voor voedingsmiddelen, diervoeding en industriële producten. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe, en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen.
2: Beleggers

0: hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna 12 miljard dollar. En rekent voor 2028 op een omzet van 190 tot 200 miljard dollar. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiek Unie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twicht al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijse en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Feyenoord heeft maandag een besloten oefenwedstrijd verloren van KVC Westerlo. Het duel op Varkenoord eindigde in 2-1 voor de Belgische club, die nu 16e staat in de Belgische competitie. Shaquille van Persie maakte het enige doelpunt voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikte de wedstrijd vooral om spelers speeltijd te geven die tot nu toe weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking met nog een enkele bui. Weinig wind, behalve langs de noordkust en op het IJsselmeer, waar het matig waait uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park, vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg.
6: Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der H. uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij twee bijlen bij zich met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde van der H. in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod wordt dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Drie motoragenten houden bestuurders staande en brengen ze naar een locatie waar een proces-verbaal wordt opgemaakt. Een proces dat ongeveer een half uur duurt per voertuig. De actie duurt tot en met vrijdag en moet een afschrikwekkend effect hebben. De boete bedraagt €500.
0: Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Gilze Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook de hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Dat melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza. De ene werkgroep gaat over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas, de andere over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en zei opnieuw dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. de hoogste bestuurder van Veuta, beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern AVB neemt maatregelen na boosheid onder boeren over de fors lagere aardappelprijs dit jaar. Het bedrijf betaalt 65 euro per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. De droogte heeft inmiddels ook invloed op de hoeveelheid aardappelen die naar AVB komt. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK in Birmingham een recordaantal van 14 medailles gewonnen. Dat zijn er 2 meer dan op de EK van Rome in 2024. Nederland pakte 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons en eindigde als 4e in het landenklassement. Technisch directeur Giel Warners van de Atletiekunie spreekt van zeer positieve kampioenschappen. Hij ziet de EK als een belangrijk checkpoint richting de Olympische Spelen van 2028. Kelvin Twicht stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twicht al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijse en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Feyenoord heeft maandag een besloten oefenwedstrijd verloren van KVC Westerlo. Het duel op Varkenoord eindigde in 2-1 voor de Belgische club, die nu 16e staat in de Belgische competitie. Shaquille van Persie maakte het enige doelpunt voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikte de wedstrijd vooral om spelers speeltijd te geven die tot nu toe weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui. Weinig wind, behalve aan de noordkust en op het IJsselmeer. Daar matig uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. Minimaal 11 graden in het oosten, 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind zwak tot matig uit het zuiden, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag bewolkt met plaatselijk lichte regen tussen de 18 en 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers Dylan Jezilgus, VVD, en Bart van den Brink, CDA. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. De coalitie komt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer zetels tekort voor een meerderheid. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden,
6: maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
16: De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park, vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg.
6: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
17: Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij twee bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. Volgens justitie verkeerde Van der Haa in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak.
6: Nederland heeft maandag opnieuw een Chinook-helikopter naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de grote natuurbrand ten zuidoosten van Luik. Op vliegbasis Gilse Rijen staat een tweede Chinook stand-by om ook te hulp te schieten. Ook Duitsland, Noorwegen en Zweden helpen met helikopters en blusvliegtuigen. Het is de grootste natuurbrand ooit in België.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord bereikt over een vredesplan voor Gaza. Dat melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza. De ene werkgroep gaat over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas, de andere over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en zei opnieuw dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
21: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
22: De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens.
21: De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
1: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
4: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
7: Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Aardappelzetmeelconcern AVB neemt maatregelen na boosheid onder boeren over de fors lagere aardappelprijs dit jaar. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. De droogte heeft inmiddels ook invloed op de hoeveelheid aardappelen die naar AVB komt.
27: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
28: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
0: De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
2: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
3: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Calvin Twigt stapt over van Go Ahead Eagles naar Willem II. De 23-jarige middenvelder tekent een contract voor 4 jaar bij de Tilburgers. Vorig seizoen speelde Twigt al een aantal maanden op huurbasis voor Willem II. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en maakte daar in oktober 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Go Ahead nam hem 2 jaar geleden over van FC Volendam. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijse en Timo Rozen zijn geselecteerd, samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. Feyenoord heeft maandag een besloten oefenwedstrijd verloren van KVC Westerlo. Het duel op Varkenoord eindigde in 2-1 voor de Belgische club, die nu 16e staat in de Belgische competitie. Shaquille van Persie maakte het enige doelpunt voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikte de wedstrijd vooral om spelers speeltijd te geven die tot nu toe weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap.
10: Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december.
11: Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna.
5: Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking met nog een enkele bui. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar een matige noordwestenwind staat. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. Minimaal 11 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het zuiden en wordt zwak tot matig, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de zuidwestkust soms vrij krachtig.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
17: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
18: De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park, vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg.
17: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
18: Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij 2 bijlen bij zich met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde Van der Haa in een psychose
1: en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
20: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
21: De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
22: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
21: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoge beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
23: Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
8: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
24: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
25: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
26: De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
27: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
28: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws.
31: De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijse en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september.
30: De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekort.

0: weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december. Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna. Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen. Mika Gods heeft op Instagram zijn dank uitgesproken voor de 3,5 jaar die hij bij Ajax speelde. De 21-jarige Belg maakte voor 55 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain. Ajax nam Gods in januari 2023 over van Racing Genk. De club wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken. Ook zoekt Ajax een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking met nog een enkele bui. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar een matige noordwestenwind staat. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. Minimaal 11 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het zuiden en wordt zwak tot matig, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig, aan de zuidwestkust soms vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. De gemeente Amsterdam neemt vanaf donderdag meer veiligheidsmaatregelen in een deel van Zuidoost. Het gaat om de H-buurt, de K-buurt en het daartussen gelegen Nelson Mandela Park. Vanwege een toename van geweldsincidenten en zorgen over vuurwapenbezit. Tussen 1 juni en 4 augustus vonden er 18 incidenten met een vuurwapen.

0: vuurwapen plaats, waarbij bij een aanzienlijk deel het slachtoffer minderjarig was. Tussen 20 en 27 augustus mag de politie preventief fouilleren. Eerder genomen maatregelen, zoals extra surveillance, bleken niet genoeg. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren en mee te nemen naar Polen om met haar te trouwen. Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag had hij twee bijlen bij zich met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Volgens justitie verkeerde van der Haa in een psychose en was hij ervan overtuigd dat hij een relatie had met Amalia. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten verzorgen in de exclave Ceuta bij Marokko. Eind juli staken daar tienduizenden mensen de grens over, van wie er nog 5000 tot 8000 zouden zijn achtergebleven. Zondag demonstreerden honderden van hen tegen de omstandigheden waarin zij nu leven. De migranten slapen veelal op het strand en mogen van de politie niet het stadscentrum in. Ook zouden er ziektes zijn uitgebroken. De hoogste bestuurder van Ceuta beschuldigt de overheid maandag van passiviteit en dreigt met juridische stappen als de situatie binnen 30 dagen niet verbetert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week, om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De wielerploeg van Picnic PostNL start zaterdag met 3 Nederlanders in de Ronde van Spanje. Timo de Jong, Gijs Leemrijse en Timo Rozen zijn geselecteerd. Samen met renners uit Italië, Australië, Frankrijk, Colombia en Groot-Brittannië. Ploegleider Phil West zegt dat het team zich richt op etappezeges en niet op het algemeen klassement. De Belgische ploeg Lotto Intermarché neemt 1 Nederlander mee, Roel van Sint Maartensdijk. De Ronde van Spanje duurt van 22 augustus tot en met 13 september. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap.
3: Feyenoord heeft maandag een besloten oefenwedstrijd verloren van KVC Westerlo. Het duel op Varkenoord eindigde in 2-1 voor de Belgische club, die nu 16e staat in de Belgische competitie. Shaquille van Persie maakte het enige doelpunt voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst gebruikte de wedstrijd vooral om spelers speeltijd te geven die tot nu toe weinig in actie kwamen. Komende zondag speelt Feyenoord een uitwedstrijd tegen SC Cambuur.
4: Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december.
5: Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna. Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen.
6: Mika Gods heeft op Instagram zijn dank uitgesproken voor de 3,5 jaar die hij bij Ajax speelde. De 21-jarige Belg maakte voor €55 miljoen de overstap naar Paris Saint-Germain. Ajax nam Gods in januari 2023 over van Racing Genk. De club wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken. Ook zoekt Ajax een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking met hier en daar nog een bui. De wind is zwak, alleen aan de noordkust en op het IJsselmeer matig noordwestelijk. Vannacht eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over twee weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden, maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Yabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap.
14: Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december.
15: Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna. Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen.
16: Mika Gods heeft op Instagram zijn dank uitgesproken voor de 3,5 jaar die hij bij Ajax speelde. De 21-jarige Belg maakte voor €55 miljoen de overstap naar Paris Saint-Germain. Ajax nam Gods in januari 2023 over van Racing Genk. De club wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken.
17: Ook zoekt Ajax een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
18: Wielrenner Darren van Beckham maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde. De 24-jarige Amersfoorter is door zijn ploeg Astana opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje, die begint met een individuele tijdrit in Monaco. Van Beckham rijdt vooral in dienst van zijn ploeggenoten. Ook wielerteam Jayco Alula maakte de formatie voor de Vuelta bekend, met daarin de 32-jarige Koen Bouwman als enige Nederlander. Voor Bouwman wordt het zijn vijfde deelname aan de Ronde van Spanje.
19: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg twee keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking met hier en daar nog een bui. De wind is zwak, alleen aan de noordkust en op het IJsselmeer matig noordwestelijk. Vannacht eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
21: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers Jezilgus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
22: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden, maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
2: Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn maandag opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over de uitsluiting van de partij bij de parlementsverkiezingen in september. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. De rechter sloot de partij vorige week uit omdat ze volgens Kremlin-supporters geld uit het Westen zou hebben aangenomen zonder dat aan te geven. Tegelijk met de zitting werd een prominent partijlid veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
24: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
25: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard. En rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Schotse Voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Algemeen directeur Ian Maxwell meldt dat Schotland niet op Infantino zal stemmen bij de verkiezingen volgend jaar maart. De bond volgt daarmee Engeland, Ierland en Wales, die samen met Schotland het EK van 2028 organiseren. Maxwell spreekt van een tekortkoming in het bestuur, een gebrek aan transparantie en te weinig betrokkenheid van nationale bonden. Infantino is voorlopig de enige kandidaat voor het voorzitterschap.
6: Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december.
7: Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna. Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen.
11: Mika Gods heeft op Instagram zijn dank uitgesproken voor de 3,5 jaar die hij bij Ajax speelde. De 21-jarige Belg maakte voor 55 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain. Ajax nam Gods in januari 2023 over van Racing Genk. De club wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken. Ook zoekt Ajax een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
13: Wielrenner Darren van Beckham maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde. De 24-jarige Amersfoorter is door zijn ploeg Astana opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje, die begint met een individuele tijdrit in Monaco. Van Beckham rijdt vooral in dienst van zijn ploeggenoten. Ook wielerteam Jayco Alula maakte de formatie voor de Vuelta bekend, met daarin de 32-jarige Koen Bouwman als enige Nederlander. Voor Bouwman wordt het zijn vijfde deelname aan de Ronde van Spanje.
26: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg twee keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking en kans op een enkele bui. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en blijft rond de 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. Zwakke tot matige wind uit het zuiden, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust soms vrij krachtig.
30: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
31: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
32: Dit is het Binnenlands Nieuws. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
1: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
8: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers Jessiel Gus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
1: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
9: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
1: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen maandagavond weer naar huis. Ze werden zaterdag geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en verwoestte ruim 3000 hectare. De grootste natuurbrand ooit in België. Hulpdiensten en autoriteiten zeggen dat terugkeer veilig is. Een klein aantal bewoners verbleef 2 nachten in een sportcentrum. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
12: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
2: De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend

0: Bloco is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
1: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt 65 euro per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan,
0: maar een concrete schatting durft de

0: organisatie niet te geven. Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december.
4: Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna. Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen.
5: Mika Gods heeft op Instagram zijn dank uitgesproken voor de 3,5 jaar die hij bij Ajax speelde. De 21-jarige Belg maakte voor €55 miljoen de overstap naar Paris Saint-Germain. Ajax nam Gods in januari 2023 over van Racing Genk. De club wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken. Ook zoekt Ajax een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
6: Wielrenner Darren van Beckham maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde. De 24-jarige Amersfoorter is door zijn ploeg Astana opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje, die begint met een individuele tijdrit in Monaco. Van Beckham rijdt vooral in dienst van zijn ploeggenoten. Ook wielerteam Jayco Alula maakte de formatie voor de Vuelta bekend, met daarin de 32-jarige Koen Bouwman als enige Nederlander. Voor Bouwman wordt het zijn vijfde deelname aan de Ronde van Spanje.
7: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg twee keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep.
8: Ajax heeft de 19-jarige Spaanse verdediger Jofre Torrens vastgelegd. Hij komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor 4 jaar. Torrens doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde 4 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is de 7e versterking voor Ajax deze transferperiode. De club zoekt nog naar een snelle rechtsbuiten, een linksbuiten, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking en kans op een enkele bui. Weinig wind, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en blijft rond de 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. Zwakke tot matige wind uit het zuiden, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust soms vrij krachtig.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoort-Warsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
16: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
17: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers Jessiel Gus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over twee weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
18: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
19: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
18: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen maandagavond weer naar huis. Ze werden zaterdag geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en verwoestte ruim 3000 hectare. De grootste natuurbrand ooit in België. Hulpdiensten en autoriteiten zeggen dat terugkeer veilig is. Een klein aantal bewoners verbleef 2 nachten in een sportcentrum. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad.
1: President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië. Maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
2: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
3: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
23: De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
24: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
27: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken.
0: Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
4: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
5: De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
6: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
7: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Mienke Boy wordt de nieuwe voorzitter van de vakjury van het sportgala van NOC-NSF. De oud-hockeyster volgt voormalig volleyballer Bas van de Goor op. Boy was van 1998 tot en met 2008 international en won in haar laatste jaar Olympisch goud in Beijing. In 2006 werd ze uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Het sportgala is in december.
28: Thijs Dallinga gaat op huurbasis spelen voor een FC Köln. De 26-jarige Nederlandse aanvaller komt over van Bologna en speelt dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie. Technisch directeur Thomas Kessler zegt dat Dallinga sterk is in de 16 meter, goede loopacties maakt en hard werkt. Dallinga speelde eerder in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen en Excelsior, daarna voor Toulouse en sinds 2024 voor Bologna. Köln heeft de optie om Dallinga na de verhuurperiode definitief over te nemen.
29: Mika Gods heeft op Instagram zijn dank uitgesproken voor de 3,5 jaar die hij bij Ajax speelde. De 21-jarige Belg maakte voor €55 miljoen de overstap naar Paris Saint-Germain. Ajax nam Gods in januari 2023 over van Racing Genk. De club wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken. Ook zoekt Ajax een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
30: Wielrenner Darren van Beckham maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde. De 24-jarige Amersfoorter is door zijn ploeg Astana opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje, die begint met een individuele tijdrit in Monaco. Van Beckham rijdt vooral in dienst van zijn ploeggenoten. Ook wielerteam Jayco Alula maakte de formatie voor de Vuelta bekend, met daarin de 32-jarige Koen Bouwman als enige Nederlander. Voor Bouwman wordt het zijn 5e deelname aan de Ronde van Spanje.
31: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2.
30: Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg twee keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Ajax heeft de 19-jarige Spaanse verdediger Jofre Torrens vastgelegd. Hij komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor 4 jaar. Torrens doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde 4 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is de 7e versterking voor Ajax deze transferperiode. De club zoekt nog naar een snelle rechtsbuiten, een linksbuiten, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten meer bewolking met hier en daar een bui. Weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht eerst nog droog, later in de nacht regen vanuit het westen. Minimaal 11 graden in het oosten, 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plekken regen. Zwakke tot matige zuidenwind, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
15: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
16: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Dat zegt Pro-leider Jesse Klaver na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers Jessiel Gus en Van den Brink. Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar heeft daar nog geen beweging in gezien. Hij is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
17: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
18: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden, maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
17: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden.
0: Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen maandagavond weer naar huis. Ze werden zaterdag geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en verwoestte ruim 3000 hectare. De grootste natuurbrand ooit in België. Hulpdiensten en autoriteiten zeggen dat terugkeer veilig is. Een klein aantal bewoners verbleef 2 nachten in een sportcentrum. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
20: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
21: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
22: De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
23: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
8: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
9: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
10: De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
24: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobit is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
25: Amerikaanse tech- en chipbedrijven stegen maandag op Wall Street na positieve berichten over AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf achter chatbot Claude, dat zich voorbereidt op een beursgang, zag de omzet in het tweede kwartaal groeien tot bijna $12 miljard en rekent voor 2028 op een omzet van $190 tot $200 miljard. Techbedrijven als SanDisk en Marvel Technology stegen fors, met winsten van 5,5% en 4,5%. De Dow Jones-index daalde licht met 0,3%, terwijl de Nasdaq een fractie won. Beleggers kijken uit naar de resultaten van Nvidia volgende week om te zien of de AI-rally kan worden voortgezet.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg 2 keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep.
28: Wielrenner Darren van Beckham maakt zaterdag zijn debuut in een grote ronde,
27: De 24-jarige Amersfoorter is door zijn ploeg Astana opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje, die begint met een individuele tijdrit in Monaco. Van Beckham rijdt vooral in dienst van zijn ploeggenoten. Ook wielerteam Jayco Alula maakte de formatie voor de Vuelta bekend, met daarin de 32-jarige Koen Bouwman als enige Nederlander. Voor Bouwman wordt het zijn 5e deelname aan de Ronde van Spanje. Ajax heeft de 19-jarige Spaanse verdediger Jofre Torrens vastgelegd. Hij komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor 4 jaar. Torrens doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde 4 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is de 7e versterking voor Ajax deze transferperiode. De club zoekt nog naar een snelle rechtsbuiten, een linksbuiten, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het 2e niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Bondscoach Raoul Eeren zegt dat zijn ploeg er hard voor heeft moeten werken. Na de 2-2 maakte Oranje nog 2 doelpunten en kwam Australië niet meer in de buurt van de Nederlandse cirkel. Eeren vindt het goed dat zijn speelsters zo'n wedstrijd hebben gehad, zeker omdat ze wonnen. Voor het eerst in 18 officiële wedstrijden kreeg Oranje een veldgoal tegen. Feyenoord huurt dit seizoen de 24-jarige linksvleugelverdediger Javier López Carballo van Real Sociedad. De club kan de Spanjaard daarna definitief overnemen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde meer dan 100 wedstrijden in de hoogste Spaanse voetbalklasse en werd vorig seizoen door Real Sociedad verhuurd aan Real Oviedo. Hij gaat spelen met rugnummer 16. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui. Weinig wind. Aan de noordelijke kust en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later gaat het in het westen regenen. Minimaal tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind zwak tot matig uit het zuiden. Aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag bewolkt met hier en daar lichte regen, tussen de 18 en 22 graden. Matige wind uit het westen, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
15: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
0: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
2: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen maandagavond weer naar huis. Ze werden zaterdag geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en verwoestte ruim 3000 hectare. De grootste natuurbrand ooit in België. Hulpdiensten en autoriteiten zeggen dat terugkeer veilig is. Een klein aantal bewoners verbleef 2 nachten in een sportcentrum. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië. Maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
0: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september.
4: Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
5: Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd. Nu.
20: En nu het economisch nieuws. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
21: Aardappelzetmeelconcern Avebe neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Avebe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
22: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
23: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
6: De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
7: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg 2 keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Ajax heeft de 19-jarige Spaanse verdediger Jofre Torrens vastgelegd. Hij komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor 4 jaar. Torrens doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde 4 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is de 7e versterking voor Ajax deze transferperiode. De club zoekt nog naar een snelle rechtsbuiten, een linksbuiten, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
10: David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Joosje Burg heeft met 2 doelpunten een groot aandeel gehad in de 4-2-zege van de Nederlandse hockeysters op Australië op het WK. De 29-jarige hockeyster maakte haar eerste WK-goal op intuïtie. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Burg zegt dat er tegen Australië meer ruimte was dan in de eerste wedstrijd tegen Chili. Ze denkt dat Oranje nog meer kan groeien in het toernooi.
24: Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken.
25: Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten af en toe zon en droog. In het noordoosten half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui. Weinig wind. Aan de noordelijke kust en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later gaat het in het westen regenen. Minimaal tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind zwak tot matig uit het zuiden. Aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag bewolkt met hier en daar lichte regen tussen de 18 en 22 graden. Matige wind uit het westen, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple

0: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen maandagavond weer naar huis. Ze werden zaterdag geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en verwoestte ruim 3000 hectare. De grootste natuurbrand ooit in België. Hulpdiensten en autoriteiten zeggen dat terugkeer veilig is. Een klein aantal bewoners verbleef 2 nachten in een sportcentrum. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië. Maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder

0: veranderen de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei, en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe, en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg 2 keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Ajax heeft de 19-jarige Spaanse verdediger Jofre Torrens vastgelegd. Hij komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor 4 jaar. Torrens doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde 4 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is de 7e versterking voor Ajax deze transferperiode. De club zoekt nog naar een snelle rechtsbuiten, een linksbuiten, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Joosje Burg heeft met 2 doelpunten een groot aandeel gehad in de 4-2-zege van de Nederlandse hockeysters op Australië op het WK. De 29-jarige hockeyster maakte haar eerste WK-goal op intuïtie. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Burg zegt dat er tegen Australië meer ruimte was dan in de eerste wedstrijd tegen Chili. Ze denkt dat Oranje nog meer kan groeien in het toernooi. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten geregeld zon en droog weer. In het noordoosten half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui. Weinig wind, alleen aan de noordkust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. Het wordt 11 graden in het oosten, 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. Zwakke tot matige wind uit het zuiden, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Temperaturen tussen 18 en 22 graden. Matige westenwind. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
6: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
7: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
8: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
9: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president. Een grote brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft ongeveer 3000 hectare veengebied verwoest, wat overeenkomt met bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand ooit voor België. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen, meldt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Ook Nederland helpt met 2 Chinook-helikopters die maandag stand-by staan op vliegbasis Geelse Rijen. Daarnaast zijn sinds het weekend 2 Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien.
11: Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
12: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
13: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
14: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
15: De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
16: Het Twentekanaal blijft voorlopig gesloten voor de scheepvaart. De sluis bij Eefde is sinds eind juli dicht vanwege de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat zegt dat heropening binnen 2 of 3 weken onwaarschijnlijk is. De afvoer van de Rijn bij Lobith is nog steeds historisch laag. Het duurt volgens Rijkswaterstaat nog wel even voordat het kanaal weer open kan, maar een concrete schatting durft de organisatie niet te geven.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws.
19: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het wereldkampioenschap in Amstelveen. Titelverdediger Nederland won de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2. Jibby Jansen opende de score uit een strafcorner, waarna Joosje Burg 2 keer scoorde. Marijn Veen maakte de 4-2. Oranje won eerder ook al van Chili en is daarmee zeker van de eerste of tweede plek in de groep. Ajax heeft de 19-jarige Spaanse verdediger Jofre Torrens vastgelegd. Hij komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor 4 jaar. Torrens doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en speelde 4 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij is de 7e versterking voor Ajax deze transferperiode. De club zoekt nog naar een snelle rechtsbuiten, een linksbuiten, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
20: David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het zuidwesten geregeld zon en droog weer. In het noordoosten half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui. Weinig wind, alleen aan de noordkust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht eerst droog, later regen vanuit het westen. Het wordt 11 graden in het oosten, 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. Zwakke tot matige wind uit het zuiden, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk lichte regen. Temperaturen tussen 18 en 22 graden. Matige westenwind, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
25: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoortwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
26: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
27: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
0: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en blijft rond de 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Louay Abu Ridi, is eigenaar van een van de drie woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
4: Dit was het laatste buitenlandsnieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
5: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
6: De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. Lopez speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achter stond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en blijft rond de 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken.
6: Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
11: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
6: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.

0: met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan.
1: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben NAVO-bondgenoten een vragenlijst gestuurd over hun steun voor Amerikaans beleid. Dat bevestigt Finland. De enquête gaat onder meer over Amerikaans optreden in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. De vragenlijst komt op een moment dat de VS overwegen waar ze troepen uit Europa willen weghalen. De Finse president Alexander Stubb zegt dat zijn land te zijner tijd zal antwoorden, maar voelt zich vrij om van mening te verschillen met de Amerikanen. Meerdere Europese landen bekritiseerden eerder de oorlog tegen Iran en de ontvoering van de Venezolaanse president.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
4: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5%. En de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
1: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio.
4: Het complex

0: wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
1: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugel.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en PRO over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. PRO-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De PRO-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Louai Abu Ridi is eigenaar van 1 van de 3 woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteit

0: autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan.
1: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd.
3: De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half tot zwaar bewolkt met in het noorden hier en daar nog een bui. Weinig wind. Vannacht is het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
10: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
11: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
12: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
13: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft.
14: Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
15: Pro-leider Jesse Klaver verwacht dat de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld worden. Hij wil dat de beoogde bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet dat bijvoorbeeld de VVD daar anders in staat. Het kabinet begon maandag met gesprekken met oppositiepartijen op zoek naar een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Klaver vindt dat de coalitiepartijen het heel spannend maken door hiermee tot het laatste moment te wachten. De begroting moet voor het einde van de maand klaar zijn.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
20: Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Luay Abu Ridi is eigenaar van een van de drie woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan.
21: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land.
22: Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïense media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïense havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
23: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
24: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september.
0: Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af. En Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
3: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
4: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
25: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
26: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
27: De Verenigde Staten kopen voor bijna €20 miljard aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog 1 jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en blijft matig, aan de zuidwestkust soms vrij krachtig. Morgenavond veel bewolking met een enkele bui.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor.
13: In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
14: De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State.
15: In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan.
16: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen.
17: Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
18: Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Luay Abu Ridi is eigenaar van 1 van de 3 woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan.
29: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen.
27: De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
3: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
4: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert.
27: Topman David Fousert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. AVEBE voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie.
7: Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur zakt naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en blijft matig, aan de zuidwestkust soms vrij krachtig. Morgenavond veel bewolking met een enkele bui.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet.

0: gevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar twee personen, van wie er inmiddels één is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Luay Abu Ridi is eigenaar van 1 van de 3 woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland omdat dat land de oorlog met Oekraïne

0: Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië. Maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen, na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. De Verenigde Staten kopen voor bijna 20 miljard euro aan extra Tomahawk-kruisraketten. De Amerikaanse voorraden zijn snel geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Fabrikant Raytheon verhoogt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. Tomahawks kunnen doelwitten tot 2500 kilometer afstand heel precies raken. Ook bondgenoten zoals Duitsland willen de raketten kopen als antwoord op Russische raketten die op Europa zijn gericht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar later op de nacht gaat het in het westen regenen. Het koelt af naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind is zwak tot matig, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind is matig, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Morgenavond veel bewolking met een enkele bui.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Louai Abu Ridi is eigenaar van een van de drie woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Jabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse Rockiesters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emme is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achter stond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met in het noorden nog een enkele bui. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het eerst droog, maar later op de nacht gaat het in het westen regenen. Het koelt af naar 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind is zwak tot matig, aan de kust later mogelijk vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Het wordt 18 tot 22 graden. De wind is matig, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Morgenavond veel bewolking met een enkele bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Luay Abu Ridi is eigenaar van 1 van de 3 woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan.
11: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad. Van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
9: Het Russische Hooggerechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter besloot vorige week al dat de anti-oorlogspartij niet mee mocht doen na een zaak van de kleine nationalistische partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko ervan door het Westen te worden gefinancierd. Rond de zitting in Moskou zijn ruim 60 aanhangers van de partij naar politiebureaus gebracht. Yabloko is de enige geregistreerde politieke partij in Rusland die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af. En Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
12: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
9: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog 1 week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken.
13: Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord.
16: Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Morgen is het wisselvallig met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De bouw van een grensproject van $1,7 miljard in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trump's plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas
5: en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza, die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten, binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Louai Abu Ridi is eigenaar van een van de drie woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan.
21: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land.
22: Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
23: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
27: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
0: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex.

0: Aardappelzetmeelconcern Aveybe neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveybe voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei, en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe, en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de Midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond.

0: FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle drie 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. De wind is zwak. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Vanavond veel bewolking met een enkele bui. Morgen is het wisselvallig met buien, vooral in het noorden en midden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jetten en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Boeren mogen in Twente niet meer op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters besloten na overleg met politie en Openbaar Ministerie op maandag. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg rijden. Maar vanwege demonstratierecht moest lokaal worden overwogen of er werd gehandhaafd. De burgemeesters zeggen dat veiligheid voor iedereen prioriteit heeft. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk op de A59 in Noord-Brabant, bij een file veroorzaakt door trekkers. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Luay Abu Ridi is eigenaar van een van de drie woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind komt uit het zuiden en draait later naar het westen. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het vrij krachtig. Morgenmiddag blijft het bewolkt met hier en daar lichte regen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond veel bewolking met een enkele bui. De komende nacht bewolkt met plaatselijk regen en rond de 17 graden. Donderdag bewolkt met vooral in het noorden en midden buien. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De bouw van een grensproject van $1,7 miljard in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt. De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaanoever. Luay Abu Ridi is eigenaar van 1 van de 3 woningen die al ruim een week worden omsingeld door kolonisten, waardoor bewoners binnen vastzitten. Hij zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken terwijl hij toekijkt. Abu Ridi vraagt de Amerikaanse autoriteiten en de ambassade om bescherming. Hij heeft het huis inmiddels bereikt, samen met journalisten, terwijl kolonisten op quads langs de woning rijden en Israëlische militairen buiten staan. Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis, na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land. Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk. Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen. De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af en Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic. Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren. Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton,
2: bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. AVEBE voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen. Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog een week of vier te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen. De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2-zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen, dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achterstond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige wind komt uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met af en toe een bui. Ook vannacht blijft het bewolkt met plaatselijk regen, rond de 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden en midden buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden. 'S Avonds klaart het in het zuidwesten langzaam op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt. Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en een Rabobankkantoor. In Barneveld kwamen maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis om hun zorgen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting van komend jaar zijn nog steeds levensgroot. Pro-leider Jesse Klaver zegt dat na het eerste gesprek met premier Rob Jette en de vicepremiers, Klaver wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar zegt nog geen beweging te zien van het kabinet. De pro-leider is wel bereid verder te praten de komende weken. Over 2 weken moet het kabinet de begroting inleveren bij de Raad van State. In IJsselmuiden heeft maandag een ontploffing plaatsgevonden in een pand aan de Spoordwarsstraat, gevolgd door brand. De politie vermoedt dat er op die locatie een drugslab was gevestigd. Er vielen geen gewonden. Na de explosie zocht de politie via Burgernet naar 2 personen, van wie er inmiddels 1 is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is aangetroffen, wie erbij betrokken is en hoe de ontploffing is ontstaan. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers, schrijft BN De Stem. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Sinds half juli geldt er in Midden- en West-Brabant overdag een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Na een reportage van Omroep Brabant, waarin de namen van toezichthouders werden genoemd, kregen deze medewerkers persoonlijke bedreigingen. Het waterschap zegt dat het verder gaat dan boze opmerkingen, maar kan vanwege veiligheid en privacy niet ingaan op de aard van de bedreigingen. Glastuinbouwers in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen 3 avonden en nachten deze week weer oppervlaktewater gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt het verbod dat sinds 5 augustus van kracht is. De versoepeling geldt tijdens de nachten en avonden van 19, 20 en 21 augustus. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en maatregelen nodig blijven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Een Palestijns-Amerikaanse man is vanuit de Verenigde Staten teruggekeerd naar zijn huis op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat al ruim een week wordt omsingeld door kolonisten. Louai Abu Ridi zegt dat hij niet kan toestaan dat kolonisten zijn huis afpakken en vraagt de Amerikaanse autoriteiten om bescherming. Hij heeft het huis maandag bereikt en hing een Amerikaanse vlag uit op het dak. De kolonisten hadden de toevoer van water en elektriciteit naar de woningen afgesloten. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, heeft scherpe kritiek geuit op de situatie op de Westoever en sprak vorige week van Israëlische terroristen en een gruwelijke terreurdaad.
13: De bouw van een grensproject van 1,7 miljard dollar in het Big Bend National Park in Texas ligt tijdelijk stil. Commissaris Rodney Scott van de Amerikaanse grensdienst heeft de werkzaamheden stopgezet tot hij de situatie zelf heeft bekeken. Het project is onderdeel van president Trumps plannen voor een grensmuur met Mexico. Eerder deze maand begonnen bulldozers met het aanleggen van voertuigbarrières, patrouillewegen, verlichting en detectietechnologie. Lokale bestuurders en bewoners, waaronder veel Trump-aanhangers, verzetten zich tegen het project omdat het de natuur zou beschadigen en het ruige terrein al een natuurlijke barrière vormt.
14: De Amerikaanse gezant Jared Kushner verwacht dat mogelijk binnen een maand vooruitgang kan worden geboekt met het ontwapenen van Hamas en het uitvoeren van een vredesplan voor Gaza. Dat zei hij na een overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Kushner kunnen de tunnels in Gaza die Hamas gebruikt voor militaire activiteiten binnen 30 tot 90 dagen worden gevuld. Israël wil de mogelijkheid houden om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd, aldus Kushner.
15: Honderden inwoners van het Belgische dorp Soerbro mogen weer naar huis na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De gemeente Waimes meldt dat de hulpdiensten en autoriteiten hebben bevestigd dat terugkeer veilig kan plaatsvinden. De brand, die vrijdag begon, heeft ruim 3000 hectare in de as gelegd en is de grootste natuurbrand ooit in België. Het vuur is nog niet onder controle en het werk van de brandweer duurt zeker nog weken. Koning Filip bezocht maandag het crisiscentrum en noemde de Hoge Venen een parel van het land.
16: Een drone is maandag het Moldavische luchtruim binnengevlogen en ontploft in een veld in het zuidoosten van het land. Volgens Oekraïnse media kwam de drone uit Rusland en zou de Oekraïnse havenstad Odessa het doelwit hebben gehad. President Maya Sandu zegt dat binnenvliegende drones een bedreiging vormen voor de bevolking en wijst naar Rusland, omdat dat land de oorlog met Oekraïne is begonnen. Een dag eerder schoot een Spaans vliegtuig van een NAVO-missie een drone neer boven buurland Roemenië, maar de herkomst daarvan is niet duidelijk.
17: Israël en de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. Het gaat om werkgroepen die hun werk moeten doen voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza, zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De werkgroepen gaan over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en over sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid. Netanyahu heeft maandag 4 uur gesproken met onder andere de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken met het plan. Netanyahu zegt dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
20: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO vindt dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve geneesmiddelen. Het strenge vergoedingsbeleid zorgt ervoor dat patiënten langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan. De bank verwacht dat de uitgaven aan geneesmiddelen de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure middelen. De overheid beperkt de kosten met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar. ABN AMRO wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende geneesmiddelen. Vooral op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingstoornissen.
22: De beurzen op Wall Street stonden maandag onder druk door groeiende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran loopt maandag officieel af. En Iran sluit gesprekken over een verlenging uit. President Trump zei tegen Fox News dat de VS Oman zouden plat bombarderen als het land de Amerikaanse plannen rond de straat van Hormuz zou dwarsbomen. De Dow Jones-index eindigde 0,5% lager op 53.459,78 punten. De S&P 500 verloor ook 0,5% en de Nasdaq zakte 0,3%. Ondanks de spanningen stegen meerdere grote tech- en chipbedrijven stevig na positieve mediaberichten over AI-bedrijf Anthropic.
23: Nvidia gaat tot $105 miljard uittrekken voor de bouw van een enorm datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. OpenAI neemt tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal levert Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.
24: Aardappelzetmeelconcern Aveve neemt verschillende maatregelen na de fors gedaalde prijs die leden dit jaar krijgen voor hun aardappelen. Het bedrijf betaalt €65 per ton, bijna de helft minder dan vorig jaar, vanwege een overvolle markt en een goede oogst. Leden kunnen nu vrijwillig minder aardappelen leveren, wat gunstig kan uitpakken door een premie voor wie de toegezegde hoeveelheid levert. Topman David Fausert verwacht dat het merendeel van de bijna 2000 aangesloten telers uit Nederland en Duitsland van die maatregel gebruik maakt. Aveve voert ook een vacaturestop door en verlaagt het investeringsbudget, maar verwacht geen banen te hoeven schrappen.
25: Nederlandse wijnboeren gaan mogelijk de beste oogst ooit tegemoet. De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten zegt dat er aan het begin van het seizoen genoeg regen viel voor de groei en dat daarna de zon en droogte zorgden voor een goed rijpingsproces. Tot nu toe is het veelbelovend, maar er zijn nog 1 week of 4 te gaan tot de oogst. 2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe en vorig jaar qua kwantiteit. Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar veel hangt af van het weer in de komende weken. Lokale omstandigheden en de werkwijze van individuele boeren kunnen ook nog voor grote verschillen zorgen.
26: De AEX sloot maandag met een verlies van 0,3% op 1114,80 punten. Koerswinsten van chipbedrijven zoals ASMI, BESI en ASML, die tot 2,6% stegen, konden het verlies niet voorkomen. Beleggers hielden zich afwachtend vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, waar het staakt het vuren tussen de VS en Iran maandag officieel afloopt. Ook de midcap-index verloor 0,7%. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6%.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. David Eugène Boua gaat voetballen voor SC Cambuur. De 25-jarige rechtervleugelverdediger tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Boua speelde in de jeugd van AS Roma en daarna voor clubs op het tweede niveau in Italië. Technisch manager Lars Lamboy zegt dat Cambuur zocht naar iemand met fysieke kwaliteiten en ervaring voor de rechterflank. Cambuur staat na 2 speelronden onderaan in de Eredivisie met 0 punten en speelt zondag thuis tegen Feyenoord. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeysters hard hebben moeten werken voor de 4-2 zege op Australië op het WK. Hij noemt het een fantastische wedstrijd met alles erop en eraan. Oranje kreeg voor het eerst in 18 officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Eeren verwacht dat Australië zich ook plaatst voor de winnaarspool, waardoor Nederland de 3 punten van deze zege kan meenemen. Nederland speelt nog tegen Japan en gaat die wedstrijd niet heel anders aanpakken. Feyenoord heeft met Real Sociedad een akkoord bereikt over de transfer van linksvleugelverdediger Javier López Carballo. De 24-jarige Spanjaard wordt dit seizoen gehuurd en kan daarna definitief worden overgenomen. Feyenoord had een extra linksback nodig vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. López speelde in zijn carrière meer dan 100 duels in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Hij zegt trots te zijn dat hij voor Feyenoord mag uitkomen en wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Joosje Burg maakte 2 doelpunten. Haar eerste goal kwam op intuïtie, vertelt de 29-jarige aanvalster. Ze zag over haar schouder een gaatje en schoot zonder na te denken. Haar tweede treffer viel uit een variant van een strafcorner die volgens haar perfect werd uitgevoerd. De FIFA heeft topman Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News maandagavond op basis van een brief aan vicevoorzitters en raadsleden. Lamour zou zijn vertrokken nadat hij kritiek had geuit op het plan van voorzitter Gianni Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. De FIFA bevestigt het vertrek, maar noemt geen reden en bedankt Lamour voor zijn 2 jaar dienstverband. De positie van Infantino staat onder druk sinds het omstreden commercialiseringsplan naar buiten kwam. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de Eerste Divisie. Het elftal van trainer Menno van Dam won in Amsterdam met 6-4 van Jong Ajax. Jack Cooper-Love scoorde 3 keer en Freddy Kwispel 2 keer voor FC Emmen, dat halverwege de eerste helft nog met 3-1 achter stond. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben alle 3 6 punten, maar FC Emmen voert de ranglijst aan op doelsaldo. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst nog droog, maar later gaat het in het westen regenen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Er staat weinig wind. Vanochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar het westen en neemt toe. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. De matige wind komt uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond veel bewolking met af en toe een bui. Ook vannacht blijft het bewolkt met plaatselijk regen, rond de 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden en midden buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden. 'S Avonds klaart het in het zuidwesten langzaam op.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse media hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmiddelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro, schrijft het FD. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde de boetes op wegens het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Mediabedrijf DPG Media kreeg 51.000 euro boete voor artikelen in de Volkskrant en het AD. De Volkskrant schreef over een onderzoek uit Nature naar gezondheidsvoordelen van afslankmiddelen, waarbij ook bijwerkingen werden besproken. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt de boete ongekend en onbegrijpelijk. Ongeveer 40 trekkers met boeren hebben maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt.
2: Op veel trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen en er werd veel getoeterd. De boeren legden hooibalen neer bij onder meer Friesland Campina, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer